0: van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond. De Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van het pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderwijs.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Bij een steekincident in het Statenbolwerk in Haarlem is gistermiddag iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde rond kwart voor twee. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen direct naar het park.

0: De derde liep met een lichtkleurig shirt in zijn hand. Het CDA in Heemstede is teleurgesteld na afwijzing van tijdelijke noodopvang in het oude politiebureau. Een voorstel van het CDA heeft geen meerderheid gekregen in de gemeenteraad. CDA-fractievoorzitter Oscar Broeder vertelde in het 105-radioprogramma Haarlem Vandaag over de afwijzing. Hij zegt verbaasd en teleurgesteld te zijn. Volgens Broeder laat Heemstede daarmee een kans liggen om op korte termijn opvang te bieden. Hij zegt dat er nu een oplossing nodig is. Heemstede heeft die en die wordt niet gebruikt. De motie volgde op de oproep van asielminister David van Weel. Die vroeg gemeenten om extra noodopvangplekken beschikbaar te stellen. De WK-wedstrijden van het Nederlands elftal zijn gewoon in Haarlemse cafés te zien. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Ook als Oranje de poolfase overleeft en wedstrijden zal spelen op niet-uitgaansavonden. Dat heeft burgemeester Jos Wiede besloten. Het was nog een tijd lang onduidelijk of dit kon. De regeling voor cafés om extra late openingstijden aan te vragen is eigenlijk alleen voor uitgaansavonden beschikbaar. De regels zouden een probleem vormen als Nederland de huidige poolfase overleeft. Mogelijke wedstrijden in volgende rondes worden dan bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag gespeeld. Dan zouden ze buiten de ontheffingsregeling voor café-openingstijden vallen. De regel wordt tijdelijk aangepast, laat de woordvoerder van de burgemeester weten. Vrijdag is de 30e editie van de Haarlemse Grachtenloop. Speciaal voor dit jubileum pakt de organisatie groter uit dan de voorgaande jaren. Zo is er meer entertainment langs het parcours en na afloop is er live muziek. Vanwege de weersvoorspellingen van ongeveer 30 graden belooft het een van de warmste dagen van het jaar te worden. De organisatie neemt daarom extra maatregelen. Zo starten de eerste deelnemers pas in de avond. Naar verwachting is de grootste hitte dan voorbij. Ook is er volledig opgeschaald met EHBO'ers en is er een arts aanwezig. Langs het parcours komen extra waterposten.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Zo'n 100.000 Nederlanders hebben een gratis lintje besteld bij vluchtelingenorganisatie UNHCR, waarmee ze hun steun uitspreken voor mensen die op de vlucht zijn. UNHCR zegt dat er enorme belangstelling was en dat de lintjes nu allemaal op zijn. Het weer op de meeste plaatsen droog, met af en toe zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 25 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
4: En daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee, ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
3: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
5: Wie Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
3: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Goedemorgen.
2: Pedro van Nooy.
6: Het is woensdag 17 juni, even na 7. Tijd voor een nieuwe Vandaag de Dag.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem,
6: ja, nog een keer.
2: En Bloemendaal. 105. Pedro van Nooy.

Ed Sheeran. Om even lekker mee te zingen zo vroeg op de morgen op woensdag 17 juni. Hallo allemaal, fijn dat je erbij bent op deze dag. Dacht hij misschien toch, nou ja, misschien wat minder mooi gaat worden dan we met z'n allen gehoopt en gedacht hadden. Want er is wel heel mooi weer voorspeld voor deze week. En het is, het gaat vandaag wel naar 22 graden. Maar het blijft toch overwegend bewolkt met af en toe een opklaringetje. En er kan zelfs nog een buitje vallen. Dus ja, het is niet, denk ik, de dag om met een boek op een strandbed te gaan zitten onder een parasolletje. Nou ja, onder die parasol kan geen kwaad als het gaat regenen natuurlijk. Maar ja, de temperatuur, daar ligt het niet aan. Het is meer even dat we de zon vandaag niet gaan zien. Nou, dan moet het zonnetje weer uit de radio komen. Om te beginnen met de komende 3 uur vandaag de dag hier op Haarlem 105. Waarin we natuurlijk bijpraten bij het wakker worden, bij het ontbijt. Als je op weg naar werk gaat, naar school gaat, whatsoever. Dan praten we hierbij over nieuws, weer, verkeer en meer. Hier in onze eigen regio Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. We kijken ook nog even buiten de regio wat er in Nederland gebeurt. En misschien nog wel een tandje verder wat er in de rest van de wereld gebeurt. Na een nacht waarin geschiedenis is geschreven op het WK voetbal, je hoorde het. Ja, ik heb het zelf niet gezien. Ik lag heerlijk te slapen, want ik moest echt heel vroeg mijn bed uit vandaag om hier te kunnen zijn. Maar Lionel Messi op zijn 39ste, de man is 39, wel weer een mooie hat-trick gemaakt en is nu topscorer alle tijden. Nou, dan is het wachten natuurlijk, wat gaat Cristiano Ronaldo daar tegenover zetten? Nou, zorgen voor later, hè. Eerst maar eens even 3 uur vandaag de dag. Met, dit was een tijdje de nummer 1 van Nederland. Alex Warren en Fever Dream.

Alex Warren, Fever Dream, 7:10. Als je net wakker bent geworden, goedemorgen. Dit is Haarlem 105. Het is al licht buiten. We hebben een mooie dag aan. Wel een beetje bewolkt, maar weer een nieuwe dag. Een nieuwe dag met zomerse klanken. Ik zat gisteren naar Rob Jonker te luisteren. Die had heel veel zomerse plaatjes. Toen dacht ik, dat is eigenlijk best een goed idee. Laat ik ook eens wat zomerse muziek uit de kast trekken. Bijvoorbeeld Eros Ramazzotti. Volgend jaar in april komt hij naar Nederland met Una Storia Importante, zo heet zijn wereldtour. Maar dit is Cosa della Vita.

Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Stephen Marley en de Hills of St. Anne. En daarvoor natuurlijk nog Eros Ramazzotti en Cosa della Vita. Het is 7:50. Het rijdt nog redelijk door in de regio. Ik zie geen grote meldingen van files voorbij komen. Nou, dat is fijn nieuws voor deze woensdagochtend. Straks om 7:30 het Haarlem 105 nieuws met Paul Fischer. Met onder andere aandacht voor een ernstig steekincident op het Statenbolwerk. Het CDA van Heemstede dat teleurgesteld is na het wegstemmen van een motie voor tijdelijke opvang. En nieuws over de 30ste grachtenloop in Haarlem. Want daar is al wat om te doen. En dat heeft alles te maken met de verwachte temperaturen. Deze kennen we nog wel. Tom Brown. In een iets andere uitvoering. Ook al zo zomers. Funking for Jamaica.

0: Je hoorde de 3J's en Los Vast. Maar dit zijn nog de laatste klanken van John Mayer. En Perfectly Lonely. Het is 7:30 geworden. Tijd voor het nieuws.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Bij een steekincident in het Statenbolwerk in Haarlem is gistermiddag iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 14:45. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen direct naar het park. Na behandeling door ambulancepersoneel is de gewonde met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zette een groot deel van het park af om onderzoek te doen. Ook een politiehelikopter vloog enige tijd boven het gebied. Die werd ingezet om het onderzoek te ondersteunen en uit te kijken naar mogelijke betrokkenen. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of andere informatie hebben om zich te melden. Daarbij is de politie specifiek op zoek naar 3 mannen. Na het steekincident vertrokken zij vanaf het Statenbolwerk richting het Kenaupark. 2 van hen reden op een fatbike. De derde liep met een lichtkleurig shirt in zijn hand. KLM heeft de vluchten naar de Saoedische steden Riyad en Dammam opnieuw langer opgeschort. Ook voor vluchten naar Dubai is de datum weer opgeschoven. Dit is vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldde dit gisteren. Tot en met 9 augustus gaat ze daar niet naartoe vliegen. Eerder besloot KLM tot 26 juli niet naar de Saoedische steden te vliegen. Voor Dubai stonden er tot en met 2 augustus geen vluchten gepland. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben besloten bestemmingen in die regio voorlopig te mijden. Ze maken zich zorgen over de veiligheid. Het CDA in Heemstede is teleurgesteld na afwijzing van tijdelijke noodopvang in het oude politiebureau. Een voorstel van het CDA heeft geen meerderheid gekregen in de gemeenteraad. CDA-fractievoorzitter Oscar Broeder vertelde in het 105-radioprogramma Haarlem Vandaag over de afwijzing. Hij zegt verbaasd en teleurgesteld te zijn. Volgens Broeder laat Heemstede daarmee een kans liggen om op korte termijn opvang te bieden. Hij zegt dat er nu een oplossing nodig is. Heemstede heeft die en die wordt niet gebruikt. De motie volgde op de oproep van asielminister David van Weel. Die vroeg gemeenten om extra noodopvangplekken beschikbaar te stellen. Vrijdag is de 30e editie van de Haarlemse Grachtenloop. Speciaal voor dit jubileum pakt de organisatie groter uit dan de voorgaande jaren. Zo is er meer entertainment langs het parcours en na afloop is er live muziek. Vanwege de weersvoorspellingen van ongeveer 30 graden belooft het een van de warmste dagen van het jaar te worden. De organisatie neemt daarom extra maatregelen. Zo starten de eerste deelnemers pas in de avond. Naar verwachting is de grootste hitte dan voorbij. Ook is er volledig opgeschaald met EHBO'ers en is er een arts aanwezig. Langs het parcours komen extra waterposten.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Er gaat volgens de burgemeester online een lijst rond met adresgegevens. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld.

0: speelt bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon. En het wordt 20 tot 25 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Ja, leuk is hier. C'est soir là. Het was een hele grote zomerhit in Frankrijk in 2000, 26 jaar geleden. En je herkent natuurlijk Oh What a Night, die grote hit van nog veel ouder daar ongetwijfeld in. Leuk hè, zo'n Franstalig liedje krijg je gelijk een zomergevoel bij. Ja, zomer is ook lekker op het terras zitten, biertje drinken, genieten van de zon. En als je dan toch op het terras zit en je bent in de kroeg, is het ook leuk om naar het Nederlands elftal te kunnen kijken. Nou, is altijd gedoe, hè, van mogen die cafés en kroegen nou die wedstrijden uitzenden? Nou, dat mag dus. De WK-wedstrijden van het Nederlands team die waren al nu te zien in cafés. Maar er is ook besloten door de gemeenteraad van Haarlem dat als Nederland de pool overleeft en ook gaat spelen op niet-uitgaansavonden, dan mag een café open met extra late openingstijden. Die moeten dan even aangevraagd worden. Ja, je weet het maar nooit, hè, want ze spelen natuurlijk wel aan de andere kant van de plas. Dus er zit veel tijdsverschil tussen. Er zijn ook wedstrijden nu midden in de nacht. Ja, ik zie het allemaal niet, want dan lig ik toch echt gewoon te slapen. Ja, komend weekend dan is het wel mooi. Dan is het 's avonds om 7 uur volgens mij. Nou, dan kun je lekker kijken. Maar het is fijn voor mensen die met elkaar in de kroeg willen kijken, dat die mogelijkheden er dus komen. Ook mocht Oranje de poolfase overleven. Dan moeten ze dat eerst nog wel even gaan doen, hè. Want dat is volgens mij nog niet zomaar een zekerheidje. Als je ziet wat voor rare uitslagen er af en toe zijn, dan moet ik nog zien dat Nederland doorgaat naar de volgende ronde. Young Gun Silver, Fox op Haarlem 105. Standing on the edge.

komen begin volgend jaar terug naar Nederland en België. En dan gaan ze een kleine tour doen. En het wordt niet zomaar een tour, maar het wordt een hele bijzondere concertreeks. Het wordt namelijk een akoestische concertreeks. An Acoustic Evening with Jan Gunn Silver Fox. De verkoop is gisteren begonnen voor die concerten. En ze geven 4 concerten in januari in Nederland. In Utrecht, in Heerlen, in Groningen en Arnhem. Dus als je erbij wil zijn, moet je snel je kaartje scoren. Dit is Gino van Ellie.

0: Hij is half Canadees, half Italiaans. En hij vindt het leuk om in Nederland te zijn. En hij is vandaag jarig. Hij is 74 geworden. De man die we kennen van It Hurts to Be in Love. De man die we kennen van People Gotta Move. En natuurlijk van deze hele grote hit uit de jaren 80. Gino Vannelli en The Wild Horses. 12:08 geworden op Haarlem 105. Als je net wakker bent geworden, goedemorgen. Je luistert naar Vandaag de Dag. We praten hierbij tot 10 uur. Nieuws, weer, verkeer en meer. Nou, als we het toch even over weer hebben. Vandaag in Haarlem overwegend bewolkt. In de middag breekt af en toe de zon door. Het wordt een graadje of 22 bij een matige wind uit het zuidwesten. Nou, dat is het dan. En er zou zelfs nog een heel klein buitje kunnen vallen. Laten we daar maar even niet van uitgaan, hè, dat het toch gewoon stiekem droog blijft. Nou, wat is het dan voor dag? Nou, het is misschien niet een dag om aan het strand te gaan liggen, maar het is misschien een dag om gewoon een lekkere wandeling te maken. En wat dacht je dan van een mooie wandeling of een fietstocht of een rollerskate-tochtje door bijvoorbeeld het recreatieschap Spaarnwouden? Ik zat het Haarlems Dagblad even te lezen en ik moet zeggen, ik kom zelf ook wel eens in Spaarnwouden. Ik bezoek de golfbaan daar wel eens. En dan valt me ook altijd op, en dat schrijft het Haarlems Dagblad ook, dat als je daar doorheen loopt, zeg maar bij de grote gebouwen, daar in de buurt, daar is het allemaal wel netjes en allemaal wel goed geregeld. Maar als je toch een beetje er doorheen gaat fietsen of gaat rijden, dan zie je ook echt wel dat er behoorlijk wat achterstallig onderhoud is in Spaarnwouden. Verkeersborden die schots en scheef staan, waar eigenlijk nauwelijks meer te lezen zijn omdat ze niet schoongemaakt worden. Veel graffiti, heel veel onkruid. Ja, hoe moet dat nou verder? Want dat is natuurlijk wel de grote vraag. Hè? Eigenlijk zegt de gemeente Haarlem in het Haarlems Dagblad ook, al jaren gaat er te weinig geld naar dat recreatieschap. En dat is zo zonde, want het is een prachtig gebied. Hè? En het loopt echt helemaal door vanaf Velzen, helemaal richting de Amsterdamse haven bijna. Tot, nou ja, het loopt tegenwoordig zelfs door helemaal de Haarlemmermeer in, tot aan Nieuw-Vennep. Het is een prachtig gebied. Maar ik ben het eens met het Haarlems Dagblad dat het op sommige plekken echt wel even een stukje beter kan. Ja, en dat heeft dus te maken met meer geld. Maar het heeft natuurlijk ook gewoon te maken met het gedrag van mensen. Als je ziet hoeveel zwerfvuil er ligt en dan zie je ook zo'n ontmoetingsplek die helemaal onder de graffiti zit. Ja, die kan je wel weer schoon gaan maken. Maar dat heeft ook te maken met het gedrag van mensen. En dat vond ik leuk toen ik naar het WK voetbal zat te kijken. Want ik heb wel een paar beelden gezien. Dat vind ik zo mooi van die Japanners. Dat die dan, die Japanse toeschouwers, dat ze dan na de wedstrijd met z'n allen hun eigen vak schoonmaken. Met vuilniszakken alle rotzooi opruimen. En als je dan vraagt waarom doe je dat, dan zeg je, nou, dat is onze cultuur, zo zijn wij opgevoed. We hebben respect voor de plek waar we ontvangen worden. En we laten die achter zoals we hem aangetroffen hebben, namelijk schoon en netjes. Daar zouden wij Nederlanders nog wat van kunnen leren. Zeker ook voor die mensen die het recreatieschap Spaarnwouden bezoeken.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Boys op Haarlem 105. En de Good Vibrations. En daarvoor nog muziek uit de regio met Van Velzen en Nu het erop aankomt. Het is bijna 8 uur. Ik kan er nog eentje voor je draaien. Dat is Selwyn en Chasing Ghost.
1: Did you hate me so deeply? You made it look easy to leave in the blink of an eye. Did you mean all those sorries? How much could you love me if you didn't need a goodbye? I'll tell myself it's only a part of the picture.

0: Nico.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülsa Ersetin.
3: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
2: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
4: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
2: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd en hierdoor zijn 2 rijstroken dicht. Het kost je 3 kwartier. En tot slot op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij Zaanstad Zuid 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Pedro van Nooy.
6: Goedemorgen allemaal, welkom in deel 2 van Vandaag de Dag.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Nooy.

Kid Rock, All Summer Long. En dat alles op een ochtend die nog niet helemaal de zomer laat zien, maar nog een beetje bewolkt is in Haarlem. En dat blijft het ook vandaag. En het wordt wel een graad of 22, maar toch een overwegend bewolkte dag. Met af en toe nog wel een opklaring. Maar een heel klein kans op een buitje. Goedemorgen allemaal, 8 over 8. Welkom bij Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag. Het programma dat jou helpt om door de ochtend heen te komen tot 10 uur. Met natuurlijk altijd een lijstje lekkere platen die ik klaar heb staan voor je. Met onder andere dit uur nog even terug naar een hele grote hit uit 1978. Op een film die toen in première ging en die we allemaal mee kunnen zingen. Nou, ik zoek nog even iets uit dat gisteren gebeurde qua muziek. That Was Yesterday, daar gaan we het ook nog even over hebben. En we hebben natuurlijk ook nog wat zomerse muziek klaarstaan. Nou, en dat alles rijgen we aan elkaar met nieuws, weer en verkeer uit de regio. Met wellicht ook wel goed nieuws voor de wijk in Haarlem-Oost, waar veel over te doen was. Daar ga ik je straks over bijpraten. Misschien ook wel nog even bijpraten over de revival van De Klomp. Je kent hem wel, dat houten ding. Jawel, die is bezig aan een revival. Verder natuurlijk de situatie op de weg even in de gaten houden. Maar tot nu toe ziet het er allemaal prima uit bij ons in de regio. En kijken we wat er verder nog voor nieuws voorbij komt. Nou, dat zijn zo'n beetje de ingrediënten voor dit tweede gedeelte van Vandaag de Dag. Met muziek, dat zei ik ook al. Dit is de nieuwe Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Foreigner, that was yesterday. Ja, en yesterday waren ze in Nederland, want ze zijn aan toeren. En gisteren stonden ze in 013 in Tilburg. En nu zijn ze Nederland alweer uit. Het Haarlems Dagblad heeft goed nieuws voor alle liefhebbers van frikandellen, patat, berenklauwen, bamiehappen. Verzin het maar. Want we hadden het er een paar weken geleden al over. De betuttelende coalitie in Haarlem had bedacht dat ze er in de nieuwe wijk in Haarlem-Oost geen snackbar zou mogen komen. Maar dat lijkt toch helemaal niet zeker of dat gaat lukken. Het is namelijk hoogst onzeker of die of dat verbod op die snackbar, of dat wel houdbaar is. Dat heeft de vertrekkend wethouder Floro Dunner gezegd. Er ligt een vraag of het allemaal uitvoerbaar is. En het stadsbestuur is dan wel aan het nadenken op mogelijke alternatieven. Zo schrijft het Haarlems Dagblad. Ja, die mededeling is natuurlijk een tegenslag voor de coalitie hier. Hè, van de Partij voor de Dieren, voor Pro en D66. Die groepen die willen de volksgezondheid beschermen door snackbars te verbieden in nieuwe wijken. Ik vind het betutteling. Ik kan er geen ander woord voor verzinnen. Ik maak zelf wel uit of ik een frikandel eet of niet. Maar goed, de andere 10 partijen in de Haarlemse gemeenteraad, die vonden het allemaal geen goed plan. Dus die zijn wellicht nu wat blijer. En die wethouder Rodune zegt, ja, we kunnen de regels van fastfood opnemen in de toekomstplannen voor zo'n wijk. Hè, omdat het een sterke wens is van de gemeente. Maar ik kan niet 100% garanderen dat er geen snackbar of een McDonald's komt. Ik vind dat mooi nieuws voor alle mensen die van fastfood houden. Het is echt niet zo dat we de hele dag met z'n allen in de snackbar zitten. Dat is het echt niet zo. Maar wat ik al zei, ik vond het betuttelend. En dus ik was wel blij met dit berichtje in de Haarlems Dagblad vandaag. Dat dan weer wel. Misschien dat ik vanmiddag wel eens naar de snackbar ga. Of woensdagmiddag. Lekker patatje met, een broodje frikandel speciaal met curry, shawarma, knoflooksaus. Lekker.

vind ik nou echt zo'n blaadje dat als je een cabrio hebt, dan ga je over de boulevard rijden in Zandvoort. Klep naar beneden en dan zet je Alexis Jordan aan. En Happiness. En dan kijk je zo naar het strand en naar de zon. Ach, dat is toch een mooi begin van de dag, hè. 9 voor 8:30. Straks het Haarlem 105 nieuws met Paul Fischer. Met een steekincident in het Statenbolwerk. En voorzorgsmaatregelen voor de 30ste grachtenloop in Haarlem. Dat en meer straks in het Haarlem 105 nieuwsoverzicht om 8:30.

0: Ja, vandaag, 48 jaar geleden, ging de film in première. Grease, je hoorde John Travolta en Olivia Newton-John in de Grease Megamix.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Bij een steekincident in het Statenbolwerk in Haarlem is gistermiddag iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 14:15. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen direct naar het park. Na behandeling door ambulancepersoneel.

0: Gewoon in Haarlemse cafés te zien. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Ook als Oranje de poolfase overleeft en wedstrijden zal spelen op niet-uitgaansavonden. Dat heeft burgemeester Jos Wiene besloten. Het was nog een tijd lang onduidelijk of dit kon. De regeling voor cafés om extra late openingstijden aan te vragen is eigenlijk alleen voor uitgaansavonden beschikbaar. De regels zouden een probleem vormen als Nederland de huidige poolfase overleeft. Mogelijke wedstrijden in volgende rondes worden dan bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag gespeeld. Dan zouden ze buiten de ontheffingsregeling voor café-openingstijden vallen. De regel wordt tijdelijk aangepast, laat de woordvoerder van de burgemeester weten. KLM heeft de vluchten naar de Saoedische steden Riyad en Dammam opnieuw langer opgeschort. Ook voor vluchten naar Dubai is de datum weer opgeschoven. Dit is vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldde dit gisteren. Tot en met 9 augustus gaat ze daar niet naartoe vliegen. Eerder besloot KLM tot 26 juli niet naar de Saoedische steden te vliegen. Voor Dubai stonden er tot en met 2 augustus geen vluchten gepland. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben besloten bestemmingen in die regio voorlopig te mijden. Ze maken zich zorgen over de veiligheid. Vrijdag is de 30e editie van de Haarlemse Grachtenloop. Speciaal voor dit jubileum pakt de organisatie groter uit dan de voorgaande jaren. Zo is er meer entertainment langs het parcours en na afloop is er live muziek. Vanwege de weersvoorspellingen van ongeveer 30 graden belooft het een van de warmste dagen van het jaar te worden. De organisatie neemt daarom extra maatregelen. Zo starten de eerste deelnemers pas in de avond. Naar verwachting is de grootste hitte dan voorbij. Ook is er volledig opgeschaald met EHBO'ers en is er een arts aanwezig. Langs het parcours komen extra waterposten.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de gisteren uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon en het wordt 20 tot 25 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits stelt tot dusver niet zoveel voor. Er staan minder files dan gebruikelijk. Wat wel opvalt is de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde vanochtend een ongeluk. Ze zijn daar nu aan het bergen en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl.

Goedemorgen, dit is vandaag de dag. We praten hierbij over nieuws, weer en verkeer en meer uit de regio, Nederland en de rest van de wereld. En dat deden we ook met lekkere muziek van Sabrina Carpenter en Espresso. Dit is zo'n klassiekertje. Een one-hit wonder. The Blue Oyster Cult. Don't Fear the Reaper.

Mr. Cole, de Waarlem onder 5. En de Reaper, met dat mooie, dat klak, klak, klak, klak, wat er zo altijd in zit. Heerlijk liedje. Goed, 11 over half 9 geworden. Je luistert naar Haarlem onder 5. En vandaag de dag met misschien toch wel goed nieuws. Eindelijk dan voor het pand van Vroom en Dreesman in de Grote Oudstraat aan het Verwulft. Ja, wat moeten we nou toch met dat pand, hè? Het is een prachtig, iconisch gebouw. Maar ja, sinds V&D, zoals dat vroeger heette, dan er niet meer in zit, is het iedere keer toch wel een beetje nadenken, waar moeten we nou naartoe? Nou, de nieuwe eigenaren van het pand hadden bedacht om er iets mooi complex van te maken, namelijk een warenhuis in combinatie met woningen, winkels, kantoren, restaurant. Nou, dat blijkt allemaal niet haalbaar te zijn. Dat is toch gewoon te duur. Met name die combinatie van, zeg maar, kantoren en woningen. En het plan dat er nu ligt is om er dan een hotel van te maken. Nou, is natuurlijk een fantastische plek als je daar in het hotel zit, hè, midden in de stad. Dat is echt super gaaf. Alleen, Haarlem heeft een hotelstop. Er is voorrang gegeven aan woningen in Haarlem in plaats van hotels. Bovendien, nou, misschien willen we ook niet al te veel toeristen in de stad hebben. Ja, tegelijkertijd, ja, je kan er ook over nadenken. Past dat nog bij Haarlem? Past er nu wel een hotel bij? Nou, daar wordt dus toch nog naar gekeken. Er wordt nog even nagedacht. Dat zegt de afzwaaiend wethouder Floro Duder ook in het Haarlems Dagblad. We gaan er toch nog even naar kijken of het misschien wel een hotel kan worden. Ja, en dan zou er dus weer zicht zijn op toekomst voor dat mooie pand van Vroom en Dreesman. Want ja, wat moet je toch anders met dat pand, vraag je je af iedere keer. Hè? Ik bedoel, als er geen woningen in kunnen, geen kantoren in kunnen, dan blijft er niet zo heel veel over. Maar goed, dan moet er dus wel een uitzondering gemaakt worden op die hotelstop. Dus dat, nou, dan zou moeten blijken dat er voldoende ruimte is op de hotelmarkt. Hè? En het moet ook goed zijn voor de omgeving als het een hotel wordt. Nou goed, ze gaan het onderzoeken. Er is nog geen beslissing genomen. Maar wellicht dus wel weer wat perspectief voor dat mooie historische pand van Vroom en Dreesman in onze binnenstad.

Heel bijzonder is dit, de samenwerking van Tovelo en Stromae. Tovelo is bezig om een nieuw album te maken. Dat neemt ze op een heleboel plekken in de wereld op. Onder andere in Los Angeles, in Stockholm. En ook in het dorpje waar ze in Zweden is opgegroeid. Het album komt later dit jaar uit. Maar de eerste single is er dus wel. En dat is deze bijzondere samenwerking. En dan is er eindelijk ook weer een beetje nieuwe muziek te horen van Stromae. Want daar hebben we ook wel een beetje op moeten wachten. De Fleur, Stromae en Tovelo. Je hoorde hem hier als eerste. Nieuw, op Adem 105. Wat een lekker plaatje, zegt. Daar wil ik er wel meer van hebben. Deze is trouwens ook lekker. Amy Winehouse, Valerie.

0: Sommieux en 24 Hours.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn heb je bij Loenersloot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Goedemorgen.
3: Pedro van Nooij.
0: Welkom bij het derde en laatste deel van Vandaag de Dag.
6: It's a top selector.

toch een klein beetje verkeerd ingeschat, zal ik maar zeggen. Ik dacht, nou, het wordt vandaag een hele mooie zonnige dag. Dus laat ik eens die oude plaat van Bob Marley, die zo heerlijk in een nieuw jasje was gestoken door Frank Star Deluxe, tevoorschijn halen. En lekker The Sun Is Shining draaien. Maar de zon schijnt helemaal niet. Nou ja, het is toch ook wat, hè? En zo begint deze dag in Haarlem toch een heel klein beetje grauwig. Het is niet koud, hoor. Het is 22 graden, staat bijna geen wind. Maar het is, ja, de zon is er gewoon nog niet. En die komt ook niet. Hij komt af en toe er een beetje doorheen. En daar blijft het dan bij vandaag, bij 22 graden. Goed, goedemorgen. Welkom bij het derde en laatste deel van vandaag de dag voor woensdag 17 juni. Tot 10 uur zijn we bij je met nieuws, weer, verkeer en meer uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, de rest van Nederland en de rest van de wereld. In de periode waarin we midden in het WK voetbal zitten. Het lukt mij niet om alle wedstrijden te volgen, hoor. Dat lukt me echt niet. Maar goed, we gaan eens kijken. We zijn het aftellen naar de volgende wedstrijd van het Nederlands team. Kijken of we dan wel kunnen winnen. Ik heb de eerste wedstrijd overigens ook niet gezien. Toen lag ik ook wel in mijn mandje. Ik las wel achteraf heel veel kritiek op het wisselbeleid van Ronald Koeman. En dat deed mij denken aan, nou, ik weet het niet eens meer goed, maar volgens mij was het een EK-voetbal. Ik was toen in Schotland op vakantie en we zaten naar die wedstrijd te kijken. En volgens mij was dat de wedstrijd waar Dick Advocaat toen de bondscoach was en Arjan Robben eruit haalde en Nederland uiteindelijk die wedstrijd verloor en uit het toernooi vloog. Ik zit er niet helemaal strak in, hoor, maar een beetje dat gevoel kreeg ik toen ik alle berichten las en alle artikelen las over de wissels die Ronald Koeman bij de wedstrijd tegen Japan had uitgevoerd. Volgens mij is dat niet uitgepakt zoals ze hoopten en moest Nederland in de slotfase alsnog de winst weggeven en werd het een gelijkspel tegen de Japanners. Nou, we gaan eens kijken wat het komend weekend wordt. Want ja, wij denken natuurlijk met z'n allen dat Nederland gelijk wereldkampioen wordt. Maar er zijn meer landen die er zo over denken. En misschien overschatten we ook wel gewoon een heel klein beetje onze eigen kwaliteiten wat dat betreft. Hè? Ja.

klinkt bijna als de Beatles, maar het zijn niet de Beatles. Sterker nog, het is maar één iemand. Hij heet Joseph David Carey. En zijn artiestennaam is Joe. En het nummer heet Carry the Name. Komt van zijn laatste album uit. Dat heet The Crux Deluxe. En eigenlijk, ja, hij heeft een beetje dubbele carrière. Want hij is ook acteur. Hij speelde onder andere in de serie Stranger Things. Maar hij maakt ook muziek. Hij zat in een psychedelische rockband ooit. En op een gegeven moment is hij ook solo gegaan. En hij heeft dus 3 albums uitgebracht inmiddels. 2020. Niet uit 2020, maar uit 2019. Decide uit 2022. En deze Crux Deluxe uit 2025 met dat Carry the Name. Ik moest toen ik het voor het eerst hoorde. Ik had nog even niet door wie het waren. En ik hoorde het ergens draaien. En toen dacht ik, goh, nou, is dit nou Paul McCartney solo? Of zijn het nou de Beatles? Maar nee dus, het is Joseph David Carey. En zijn artiestennaam is Joe. Zoek hem op Spotify en luister naar die muziek. Het klinkt hartstikke mooi. Kan niet anders zeggen. 9:15 geweest op Arnhem 105. Dit is Somber, een homewrecker.

Bijna 10:10 op Haarlem 105. Voor de Somber en Homewrecker. Straks om 9:30 het Haarlem 105 nieuwsoverzicht. Met het nieuws dat het KLM opnieuw vluchten uitstelt richting het Midden-Oosten. Een ernstig steekincident op het Statenbolwerk gisteren. En goed nieuws voor alle WK-liefhebbers. De wedstrijden van het Nederlands team blijven te zien in de cafés. Ook als Nederland zich plaatst voor de volgende ronde.

buitenlander. Volgende weekend is het weer zover. Hè. 3 dagen lang feest op de dijk in Zeeland. Het feestje van Bluff, Concert at Sea. Altijd een groot feest. En daarvoor draaien we trouwens nog All Night Long. In een gezellige uitvoering. Een andere uitvoering dan die van Lionel Richie.

0: The Ballad of John and Yoko van de Beatles. 57 jaar geleden was dit een nummer 1 hit. 9:30, tijd voor het nieuws.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Bij een steekincident in het Statenbolwerk in Haarlem is gistermiddag iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 2:15. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen direct naar het park. Na behandeling door ambulancepersoneel is de gewonde met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zette een groot deel van het park af om onderzoek te doen. Ook een politiehelikopter vloog enige tijd boven het gebied. Die werd ingezet om het onderzoek te ondersteunen en uit te kijken naar mogelijke betrokkenen. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of andere informatie hebben om zich te melden. Daarbij is de politie specifiek op zoek naar 3 mannen. Na het steekincident vertrokken zij vanaf het Statenbolwerk richting het Kenaupark. Twee van hen reden op een fatbike. De derde liep met een lichtkleurig shirt in zijn hand.

0: motie volgde op de oproep van asielminister David van Weel. Die vroeg gemeenten om extra noodopvangplekken beschikbaar te stellen. De WK-wedstrijden van het Nederlands elftal zijn gewoon in Haarlemse cafés te zien. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Ook als Oranje de poolfase overleeft en wedstrijden zal spelen op niet-uitgaansavonden. Dat heeft burgemeester Jos Wiene besloten. Het was nog een tijd lang onduidelijk of dit kon. De regeling voor cafés om extra late openingstijden aan te vragen is eigenlijk alleen voor uitgaansavonden beschikbaar. De regels zouden een probleem vormen als Nederland de huidige poolfase overleeft. Mogelijke wedstrijden in volgende rondes worden dan bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag gespeeld. Dan zouden ze buiten de ontheffingsregeling voor café-openingstijden vallen. De regel wordt tijdelijk aangepast, laat de woordvoerder van de burgemeester weten. Vrijdag is de 30e editie van de Haarlemse Grachtenloop. Speciaal voor dit jubileum pakt de organisatie groter uit dan de voorgaande jaren. Zo is er meer entertainment langs het parcours en na afloop is er live muziek. Vanwege de weersvoorspellingen van ongeveer 30 graden belooft het een van de warmste dagen van het jaar te worden. De organisatie neemt daarom extra maatregelen. Zo starten de eerste deelnemers pas in de avond. Naar verwachting is de grootste hitte dan voorbij. Ook is er volledig opgeschaald met EHBO'ers en is er een arts aanwezig. Langs het parcours komen extra waterposten.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. In Frankrijk zijn de G7-leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon. En het wordt 20 tot 25 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Die lekkere oude hit. Van de Superman Lovers. In een nieuw jasje gestoken. The One Republic. Starlight. 8:08. Ja, toch nog even terugkomen op die grachten lopen. Je hoorde het al, dat er allerlei extra maatregelen genomen worden vanwege de te verwachten hitte komende vrijdag bij de 30ste editie van de grachtenloop. 3 afstanden kunnen er gelopen worden. 1 kilometer, 5 kilometer en 10 kilometer. De kinderen lopen 1 kilometer en de volwassenen lopen 5 of 10. Door de binnenstad van Haarlem. Ja, en als het buiten heel warm is, dan is zo'n stad nog warmer. De zon schijnt volop. Nou ja, er worden allerlei maatregelen genomen. Er wordt opgeschaald met EHBO. Heb je allemaal gehoord net in het nieuwsoverzicht. Extra waterpunten. En hoe kan jij nou nog verder helpen? Nou, woon jij in de binnenstad en komt die grachtenloop voorbij je huis en is het inderdaad zo warm als het voorspeld wordt, dan zou je kunnen helpen door bijvoorbeeld je tuinslang uit te rollen. Moet je wel een tuinslang hebben natuurlijk. Door je tuinslang uit te rollen en die gewoon als een soort sproeier over het parcours heen te zetten, dat de mensen die daar dan onderdoor lopen, zeg maar afgekoeld worden door jouw tuinslang. Nou, dat is toch een prachtig idee. Het lijkt me geweldig als je over die grachten loopt en overal staan van die tuinsproeiers. Het kan ook voor die wapperapparaten zijn, hè? Weet je wel, die dan zo links en rechts en links en rechts. Maar het kan ook gewoon dat je je tuinslang even ergens aan vastbindt en even de buitenkant dichtknijpt of een broesje erop zet, zoals dat zo mooi heet. En als mensen daar dan onderdoor lopen, krijgen ze wat extra verkoeling. Want nou ja, we kennen nog wel de berichten van wat er mis is gegaan bij marathons een paar weken terug, toen het zo knijterheet was. Dat ondanks dat mensen heel goed getraind waren, toch gewoon een hitteberoerte kregen, zeg maar. En dat leidt echt tot verschrikkelijke situaties. Ik ga ervan uit dat dat komende vrijdag allemaal niet gaat gebeuren. Er is heel veel toezicht, extra EHBO, heel veel water en van alles en nog wat. Maar jij kan dus ook je steentje bijdragen door bijvoorbeeld met je tuinslang uit het raam, uit het huis, op straat, gewoon die mensen die langs gaan. Dan moet je niet midden in hun gezicht spuiten, hè? Dat is natuurlijk weer niet de bedoeling. Maar gewoon een mooi boogje maken dat mensen er onderdoor kunnen lopen en dan een beetje afkoeling krijgen. Dat is het idee.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

and Taste So Good. En daarvoor Lou Reed en The Perfect Day. Kort voor tien, straks na tien natuurlijk Jan Gouws hier op Haarlem 105 met Haardenbergt. Die gaat je ermee nemen richting lunchtijd. Als je tenminste werkt op woensdag, hè? Haarlem werkt. Over werk gesproken in bijna alle kranten. Maar ik merk het ook gewoon als ik met andere mensen praat. Wat ik nog wel eens doe. Is de vraag, ja, als het nou zo warm wordt. Hoe ga je dan naar kantoor? Hoe ga je, als je naar kantoor werkt, hè? Of hoe ga je naar je werk? Daar is altijd wel discussie over. Wat je dan ziet is als het in Nederland warm wordt. Dan gaan opeens mannen in korte broek naar het werk. Of je ziet vrouwen op teenslippers lopen. Of met spaghettibandjes. En op sommige plekken kan het ook gewoon. Hè? Helemaal niks mis mee. Maar de discussie is natuurlijk altijd wel. Hoe ga je nou naar je werk als het zo knijterwarm is? Ja, aan de ene kant denk ik altijd. Maak je niet druk, want op de meeste werkplekken is gewoon een airco te vinden. Hè. In grote kantoren staan allemaal airco's. Dus als je daar binnenkomt, hoef je echt niet in je korte broek te lopen. En tegelijkertijd, wat zegt het nou als jij daar in je korte broek aan komt zitten? Hè? Word je dan, als je bijvoorbeeld in een vergadering zit, nog serieus genomen door mensen? Of niet? Dus je moet je altijd even verplaatsen. Ja, wat kom ik hier nou eigenlijk doen? Kom ik hier nou om te werken? Of kom ik hier om uit te stralen dat ik zomervakantie heb? Nou goed, zo'n discussie is altijd gaande. En dan gaat het dus inderdaad over, bijvoorbeeld bij de mannen, mag je in een korte broek komen? Bij de dames gaat het vaak over, mag je op teenslippers komen? Open schoenen kan nog wel. Hè? Ja, en dan is het van teenslippers een klein stapje naar wat ik vandaag las. Birkenstock is zo'n merk. Hè? Ik vind daar ook wel weer wat van die teenslippers van Birkenstock, waar mensen dan op lopen. Maar wat blijkt nou? Modehuizen als Prada en Birkenstock en Balenciaga, die zijn into de klomp. De klomp is helemaal terug van weg. En ja, dat weet je, dus je had vroeger gewoon die echte houten klomp. En die is een tijdje zeg maar helemaal verdwenen. Maar die is weer aan een opmars bezig. Die is gewoon hip in Nederland. Sterker nog, er is in Utrecht gewoon in de binnenstad is er een speciaal zaak waar je klompen kan kopen. En daar kun je dus designer klompen kopen. Hè, van merken zoals, die ik noem, hè, Prada en zo. Maar ook de gewone originele oud-Hollandse traditionele klomp is er weer. Ze worden natuurlijk verkocht als souvenir. Maar ook weer gewoon om op te lopen. En het gaat echt niet alleen maar over het platteland. Maar ook gewoon mensen in de binnenstad die dus op een klomp willen lopen. En waarom zou je op een klomp kopen? Behalve dat het dan hip is. Nou, dat schijnt ook nog goed voor je te zijn. Want hout op huid schijnt goed te zijn tegen zweetvoeten, om het maar even zo te noemen. En wat ook goed is, is vaak als er zo'n houten hakje onder zo'n klomp zit, dan is dat goed voor je houding. En je hoort ook iemand aankomen. Dat is ook altijd handig als op klompen lopen. Maar de klomp is dus terug van weg geweest. Hoe het dan meestal gaat, is dat je dan zeg maar eerst in de hippe stukken van de stad zo'n klomp voorbij ziet komen. En dat zal dan niet lang duren. Of dat je dan ook hier in de grote houtstraat het geklak van de klompen gaat horen. En misschien krijgen we ook al een klompenwinkel in Haarlem. Wie zal het zeggen? Maar het is dus echt niet meer alleen voor het platteland. De klomp is terug en de klomp is hip.

Mariah Carey op Haarlem 105. En Emotions. Dat is nieuwe muziek van Davina Michel. Would I Be Friends With Me?

0: Be Friends With Me. Zo heet hij. Het is de nieuwe van Davina Michel. Ja, het is bijna 10 uur. Tijd om afscheid te nemen van elkaar. Dit was hem weer vandaag de dag voor vandaag. Morgen weer een nieuwe aflevering tussen 7 en 10. Want vandaag de dag is er elke dag door de week tussen 7 en 10. En in het weekend zijn we er tussen 7 en 9. Straks na 10 uur Jan Gauws op Haarlem 105 met Haarlem Werkt. En dan heeft hij de nieuwe hit van een van de kleinste artiesten uit de muziekindustrie. Prince was 1,57 meter. Lady Gaga is 1,55 meter. En deze artiest is maar 1,53 meter. Straks hoor je haar nieuwste hit op Haarlem 105 bij Jan Gauws. Ik wens je een hele mooie woensdag.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer een jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 17 juni. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Dankjewel, Pedro van Looij, voor de afgelopen 3 uur. En dit is de nieuwe van Ariana Grande. Ze heeft een nieuwe.
2: Hij is er elke dag. Jan Gaus en Haarlem werkt. Haarlem 105.

0: Goedemorgen. Arnhem 105 is dit. We zijn er altijd. 7 dagen per week. En ook nog eens vanuit de hoofdstad. Oh, oh, oh. Dat zat vroeger bij ons in een jingle. Dat was toch wel mooi. Ja. En dit is Rag & Bone Man. Deze woensdagochtend.
1: Echt zo'n thuiswerkdag.
2: Arnhem.

en Time to Love. Dat kun je allemaal op onze website aantreffen qua nieuws. Persoon gewond bedraag bij een steekincident aan het Statenbolwerk. En het Statenbolwerk dat zit net achter het station. Heel mooi gebied. Maar ja, nu met die steekincident, je kunt het lezen op onze website. Extra maatregelen tegen hitte tijdens de jubileumeditie van de Grachtenloop. Ja, het wordt behoorlijk warm. En waarom de brede coalitie in Bloemendaal mislukte, je kunt het nalezen op onze website. En natuurlijk gaan dan de partijen naar elkaar wijzen. Ja, het lag niet aan ons. Lacht niet bij, hoe dat dan? Ook in Bloemendaal gebeurt dat, ja. CDA teleurgesteld na afwijzen van een noodopvang in een oud politiebureau. We hebben een oplossing en die wordt niet gebruikt. Het zal waarschijnlijk te klein zijn. Dat er te veel aan aangepast moet worden. Minder voedselverspilling dan jaren geleden. Maar we zijn er nog niet. Een mooie reportage daarover. Je kunt het bekijken op onze website. En de burgemeester van Noordwijk benadrukt dat de mogelijke AZC in Vogelenzang, heel mooi filmpje daarover, dat mensen die daar tegen protesteren, die werden daar geïnterviewd door Maurice. En die was daar ter plekke. Hij had zijn drone ook meegenomen. Dat geeft wel een mooi overzicht. Van, ja. Dat kun je allemaal bekijken op onze website. Haarlem105.nl. Ja, Passenger. Enorm hit met dit nummer. Later nog wel met andere nummers geprobeerd. Maar nooit zo'n grote hit als dit. Let Her Go. En daarachteraan hoor je de Jonas Brothers met No Time to Talk.

Wel mooi gemaakt, hè? Ja, de Jonas Brothers in No Time to Talk. Oeh, wat een weer, hè? Vandaag zo'n 22 graden. Gisteravond al lekker weer, hè? Lekker buiten gegeten. Ja, dat is altijd wel mooi. Morgen zo'n 26 graden in de stad. En vrijdag zelfs.

man hier ooit ook in de studio geweest in een nationaal product. Bij Luc Hasselman. En los vast hun nieuwe single. Zeker, mooi. Misschien wel aardig om ze uit te nodigen voor onze stranduitzending. Maar goed, het is wel heel hoog gegrepen natuurlijk om daar de 3J's te hebben. Ja, ja, ze hebben wel een nieuwe single uit. En dit is Laura Brannigan.

Heineken. Eén grote hit. En daarna eigenlijk niet zoveel meer van gehoord. Volg je het een beetje, het wereldkampioenschap voetbal. Gisteren nog die mooie wedstrijd van Frankrijk tegen Senegal. Irak tegen Noorwegen. En Portugal. Al die wedstrijden. En eens even kijken, wanneer moet Nederland eigenlijk weer? Nou, in ieder geval zie ik hier in het programma op zaterdag om 7 uur. Pittige wedstrijd wordt dat tegen Zweden. Dus het enorm veel wedstrijden natuurlijk in het begin van het toernooi. Ja. Oh, oh. 105. Duitsland tegen Ivoorkust. Ja, wel mooi. Ja. Het nieuws zit er ook aan te

Cartoons en Martinez. M&M en Moonlight. Als ze heel succesvol worden, dan gaan we misschien nog wel eens een keer M&M doen. Ja, maar ja, die hebben we ook al natuurlijk. Ja, beetje verwarrend. Dan blijven ze van Marcus en Martinez. Ja, en Moonlight. Moet je nagaan, hè? 2 minuten duurt het nummer. 2 minuten. Waarom zou je het langer maken? Ja, 2 minuten. Dit is Mama's Gun. Heerlijk nummer.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Bij een steekincident in het Statenbolwerk in Haarlem is gistermiddag iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 14:15. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen direct naar het park. Na behandeling door ambulancepersoneel is de gewonde met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zette een groot deel van het park af om onderzoek te doen. Ook een politiehelikopter vloog enige tijd boven het gebied. Die werd ingezet om het onderzoek te ondersteunen en uit te kijken naar mogelijke betrokkenen. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of andere informatie hebben om zich te melden. Daarbij is de politie specifiek op zoek naar drie mannen. Na het steekincident vertrokken zij vanaf het Statenbolwerk richting het Kenaupark. Twee van hen reden op een fatbike. De derde liep met een lichtkleurig shirt in zijn hand.

0: meerderheid gekregen in de gemeenteraad. CDA-fractievoorzitter Oscar Broeder vertelde in het 105-radioprogramma Haarlem Vandaag over de afwijzing. Hij zegt verbaasd en teleurgesteld te zijn. Volgens Broeder laat Heemstede daarmee een kans liggen om op korte termijn opvang te bieden. Hij zegt dat er nu een oplossing nodig is. Heemstede heeft die en die wordt niet gebruikt. De motie volgde op de oproep van asielminister David van Weel. Die vroeg gemeenten om extra noodopvangplekken beschikbaar te stellen. Vrijdag is de 30e editie van de Haarlemse Grachtenloop. Speciaal voor dit jubileum pakt de organisatie groter uit dan de voorgaande jaren. Zo is er meer entertainment langs het parcours en na afloop is er live muziek. Vanwege de weersvoorspellingen van ongeveer 30 graden belooft het een van de warmste dagen van het jaar te worden. De organisatie neemt daarom extra maatregelen. Zo starten de eerste deelnemers pas in de avond. Naar verwachting is de grootste hitte dan voorbij. Ook is er volledig opgeschaald met EHBO'ers en is er een arts aanwezig. Langs het parcours komen extra waterposten. En dan het weer nog. Bewolkt, 20 graden, wind uit het zuidwesten bij kracht 3.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Charlie Year. En het year is dan J-E-R. Lois Lane daarvoor. Twee van die lekkere nieuwe platen achter elkaar. Zeker. Lois Lane met Takes a Million. En Charlie Year met My Madonna. En je bent ook weer helemaal bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Hey, deze plaat, als hij gaat zingen, als ze gaat zingen, dan herken je hem gelijk. Maar de intro liedje, wat is dit? Hey, ja. Anita Garbo, dat zeg je ook wel niks. Maar dat is een waanzinnige plaat, Miracles.

0: bijna 1200 nummers in het systeem gezet uit een tijdperk 1968 tot, laten we zeggen, 79. En dan loop je dat zo door, hè, in het systeem, al die 1200 nummers. En dan zie je opeens dit nummer staan, Anita Garbo. En dan denk je, oh, wat was het ook wel weer, ja.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.
0: Je moet hem niet iedere dag horen, maar het is wel een gaaf nummer. Anita Garbo is Miracles. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Dit is Haarlem 105. We zijn er al eens even. En we laten de muziek playen. Barry White.
1: De Haarlem 105 Dance Classic.

Barry White. And let the music play. Wat een temperatuur, hè? En het wordt alleen nog maar warmer. Het is... Ja, binnenkort wordt er een loop gelopen. Ja, er wordt wel even goed naar gekeken. Want er zijn zoveel ongelukken gebeurd met dat hardloopwedstrijden. Er zal even gekeken worden van dat niet in Arnhem gebeurt. Nee, precies. Vrijdag wordt het zomaar eens even 32 graden in de stad. Ja. Dit is Block & Crown. Op Arnhem 105. Goedemorgen. En dat nummer dat heet Hold Me Closer.

Lock and Crown. En Hold Me Closer. Ik ben nog heel goed. Van Haarlem 105, 24 uur per dag, 7 dagen per week ging uitzenden. Dat is een beetje een overmoedige actie. Want toen ging dat toen. Waren we een nieuwe studio hadden we toen op de gedempte oude gracht. En daar hadden we van die cd-wisselaars. Echte. Er zaten dus 100 cd's in, of er konden 100 cd's in. En dan hadden we 2 van die cd-wisselaars. En die cd'tjes die moesten er allemaal in een database worden ingevoerd. En dan kwam er zo'n cd'tje, die werd dan in de player. Want hij dacht van nou, ik moet nu cd nummer 10 draaien met nummer 1. En dan, maar goed, wij overmoedig hadden alle apparatuur gekocht. Nou, hup, dan zetten we het ook maar aan. Maar ja, toen hadden we nog niet zoveel. Hadden we nog niet zoveel liedjes. Dus toen kwam dit nummer, Minkeville, kwam toen wel erg vaak langs. Ik kon dat nummer op een gegeven moment niet meer horen. Nee. Je moet je voorstellen, in het begin hadden we heel weinig liedjes in het systeem zitten. En toen kwam dit plaatje om de 3 uur langs. Ja, dat was echt geen tijd. Dat is tegenwoordig niet meer natuurlijk. Minkeville.

DeVille and the Spanish Pro. Arnhem 105, goedemorgen. 17 juni, you know. Hier is het, dat you know. Om het goed verschil te maken tussen juni, you know, en juli. Ja. Olivia Dean. Ja. En haar nieuwe single, en die heet The Baby Step.

0: day.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Er werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 17 juni. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
3: Haarlem werkt dus dit met de Ritchie Family. Die maakte toen eigenlijk een beetje de voorloper van Stars on 45. Ja, Ritchie Family.

Jaap Ergermond. Die dacht toen, nee. Ik heb heel veel geluisterd naar dit nummer. Ik denk, dat kan niet ook. En toen hadden we dus de Stars on 45. Ja. En de best disco in town was dit. De Ritchie Family. Ja, dat is alweer even leuk om te horen. Ja.

0: Ja. Yeah.
1: Politie zie je die was het. Beretta. Ain't gonna fight with no faith in the night. En een hele mooie politie-serie. En als je daar nu naar kijkt, dan denk je van, oh, wat is het traag. En ook, ja, een beetje vertekend beeld en dat soort. Ja. Maar Sammy Davis Jr. en Normie, met Beretta's team. Zelfs op nummer 1 is dat nummer gekomen. En dit is Gerard Joling.

Ja, ja. Een mooi nummer van Gerard Joling. En aankomende zaterdag dan komt Nederland weer in actie tegen Zweden om 7 uur. Dat is een mooie tijd. Hè? Dan kunnen we en masse kunnen we dan met iedereen kan daarna naar kijken. Ja. En dan hoop ik dat het ook een beetje gaat leven. Nou, met zo'n nummer als Gerard Joling, dan lukt dat wel. Hè? Ja. Rood, wit, blauw. Goedemorgen, Aardappel 105 is dit op 17 juni met John Mayer.

John Mayer and The Last Train Home. Deze 17e woensdag. En vandaag natuurlijk ook weer voetbal. En ja, je wordt er misschien wel geen van. Ja. Maar ja, kijk ook gewoon soms wat anders hier. Of niet echt al die wedstrijden te zien, hè.

0: Arthur Hill en Hot Sprite. Een van de nieuwe nummers hier bij Heine 105. Oh. Ja. En ja, we zijn aardig op weg in Haarlem met de minder voedselafval. En iemand die daar verstand van heeft, die ging me daar eens even mee op stap. En eens kijken hoe we ervoor staan. Ja.
1: Het voedingscentrum heeft cijfers uitgebracht. Dat gaat voornamelijk
0: het voedingscentrum.
1: Het voedingscentrum heeft cijfers uitgebracht. Dat gaat voornamelijk over het voedselverspilling. We zijn van 36 kilo per persoon zijn we naar 50,5 kilo gegaan. Dat is absoluut een vooruitgang, maar er valt echt nog wel wat te verbeteren. In Haarlem is dat eigenlijk zijn we best wel een weerspiegeling van het landelijke gemiddelde. Ook in Haarlem moeten we bepaalde dingen verbeteren, waaronder dus ook voedselverspilling. En wat dat eigenlijk inhoudt, 35,5 kilo per persoon, betekent dus eigenlijk ook 100 euro per persoon per jaar. Met een gezin van 4 mensen zit je dus al op 400 euro. En dat is eigenlijk heel erg zonde. Daar kan je heel veel leuke andere dingen mee doen. Vanuit Spaarne Landen hebben we best wel wat tips. Bijvoorbeeld, voordat je naar de supermarkt gaat, maak een lijst. Dus kijk goed in de koelkast, kijk goed in de voorraadkast, maak desnoods een foto en kijk wat je dus echt nodig hebt. Ja, en nog een tip is natuurlijk goed meten hoeveel je van iets nodig hebt. Dat zit hem vooral in rijst, pasta, couscous. Dat lijkt natuurlijk in het begin heel weinig, maar dat zet ontzettend uit. En ja, je hebt verschillende middelen die je kunt gebruiken. Het voedingscentrum heeft iets heel erg handigs gecreëerd. Dat is namelijk het eetmaatje. Hiermee kun je dus eigenlijk net zoals een maatbeker, kun je dus goed kijken wat je per persoon aan porties nodig hebt. En ja, dan zorg je er dus voor dat je echt genoeg hebt. Niet te veel. Want ik denk dat mensen echt onderschatten dat we echt nog grote stappen moeten maken in de voedselverspilling. Want ja, we hebben een vooruitgang geboekt. Maar die is echt nog wel aan de lage kant. We kunnen dat echt nog verbeteren.
0: Oké. Nou, mooi.

0: En daar is dit op een voorbeeld van. Een heel mooi voorbeeld. Nectar Wood. Hey, deze zanger is.
1: It's
0: en,
1: over.
0: Wine into water.

Dr. Wood. Wine into water. Ik kreeg gisteren een rouwkaart toegezonden. En ja, deze Haarlemse meneer, die ook hier bij Haarlem 105 veel dingen heeft gedaan, is op 14 mei overleden. Dat is alweer een tijdje geleden, maar ik kreeg gisteren pas het kaartje. En het gaat over Remco Ree. Remco Ree, geboren op 8-5-1977 en overleden op 14 mei 2026. Ik dacht wel, hè? Hoe kan dit nou? En ja, voor de wedstrijd kan ik er ook niks over zeggen. Ik heb ook een beetje geappt met anderen. Zo van, wat is er aan de hand? Maar goed, ik denk dat hij een enorme ziekte onder de leden had. Ja. Maar ik zeg al, ik weet het fijne niet van. Remco Ree is niet meer. Nee. En ik weet zeker dat hij deze plaat mooi had gevonden. Ja, Beat

0: Stones, de Beach Boys. En dat is allemaal ten aangenacht is van Remco Ray. Medewerker hier geweest bij Haarlem 105. En gisteren kreeg hij een kaartje onder ogen dat hij gestorven is. Op 14 mei dit jaar. En Remco Ray heeft heel veel dingen gedaan hier op dit radiostation. Ja, ook nog de radiorecord heeft hij nog gedaan.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: I remember when you were holding my hand. It only seems like yesterday.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Bij een steekincident in het Statenbolwerk in Haarlem is gistermiddag iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 14:45. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen direct naar het park. Na behandeling door ambulancepersoneel is de gewonde met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zette een groot deel van het park af om onderzoek te doen. Ook een politiehelikopter vloog enige tijd boven het gebied. Die werd ingezet om het onderzoek te ondersteunen en uit te kijken naar mogelijke betrokkenen. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of andere informatie hebben om zich te melden. Daarbij is de politie specifiek op zoek naar 3 mannen. Na het steekincident vertrokken zij vanaf het Statenbolwerk richting het Kenaupark. 2 van hen reden op een vetbike. De derde liep met een lichtkleurig shirt in zijn hand. De WK-wedstrijden van het Nederlands elftal zijn gewoon in Haarlemse cafés te zien. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Ook als Oranje de poolfase overleeft en wedstrijden zal spelen op niet-uitgaansavonden. Dat heeft burgemeester Jos Wiene besloten. Het was nog een tijd lang onduidelijk of dit kon. De regeling voor cafés om extra late openingstijden aan te vragen is eigenlijk alleen voor uitgaansavonden beschikbaar. De regels zouden een probleem vormen als Nederland de huidige poolfase overleeft. Mogelijke wedstrijden in volgende rondes worden dan bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag gespeeld. Dan zouden ze buiten de ontheffingsregeling voor café-openingstijden vallen. De regel wordt tijdelijk aangepast, laat de woordvoerder van de burgemeester weten. KLM heeft de vluchten naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam opnieuw langer opgeschort. Ook voor vluchten naar Dubai is de datum weer opgeschoven. Dit is vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldde dit gisteren. Tot en met 9 augustus gaat ze daar niet naartoe vliegen. Eerder besloot KLM tot 26 juli niet naar de Saoedische steden te vliegen. Voor Dubai stonden er tot en met 2 augustus geen vluchten gepland. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben besloten bestemmingen in die regio voorlopig te mijden. Ze maken zich zorgen over de veiligheid. Vrijdag is de 30e editie van de Haarlemse Grachtenloop. Speciaal voor dit jubileum pakt de organisatie groter uit dan de voorgaande jaren. Zo is er meer entertainment langs het parcours en na afloop is er live muziek. Vanwege de weersvoorspellingen van ongeveer 30 graden belooft het een van de warmste dagen van het jaar te worden. De organisatie neemt daarom extra maatregelen. Zo starten de eerste deelnemers pas in de avond. Naar verwachting is de grootste hitte dan voorbij. Ook is er volledig opgeschaald met EHBO'ers en is er een arts aanwezig. Langs het parcours komen extra waterposten. En dan het weer nog. Bewolkt, 20 graden, wind uit het zuidwesten bij kracht 3.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Sheeran. En Ed Sheeran heeft op dit moment ook een hit met Martin Garrix. En deze meneer, deze grote meneer, Calvin Harris, komt naar Velsen.

0: Calvin Harris en Satisfy. En we hebben mooi, het Veerplas Festival zit er ook weer op. Het is heel bijzonder goed verlopen. Het weer had natuurlijk iets mooier kunnen zijn, maar het was helemaal toetie uitverkocht. En het was, de sfeer was waanzinnig. Heerlijk. Prachtig, ja. En ze hebben ook wel weer aangegeven dat 2027 er ook weer een Veerplas Festival komt. Leuk.
1: Haarlem 105.
0: Ja, Sweet Freedom.

Michael McDonald. Ik kan me toch bijna niet voorstellen dat Michael McDonald hier gewoon toestemming voor heeft gegeven. Maar ik denk dat hij wel. En de Sweet Freedom van deze mevrouw, Shaila. En de Pretty Devotion. Daar kennen we een paar nummers van. Onder andere...

En dit is de nieuwe van Shanna Spyro. En The Material Lover.

hier begon het allemaal mee, hè? Met Bakermat. En gelijk een wereldhit. Martin Luther King. Best wel gewaagd was dat. Ging toen ook best wel vragen over, want mag dat wel gebruikt worden in de popmuziek? Deze legendarische woorden natuurlijk. One.

0: ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur. Met het programma Haarlem werkt.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Bij een steekincident in het Statenbolwerk in Haarlem is gistermiddag iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 14:45. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen direct naar het park. Na behandeling door ambulancepersoneel is de gewonde met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zette een groot deel van het park af om onderzoek te doen. Ook een politiehelikopter vloog enige tijd boven het gebied. Die werd ingezet om het onderzoek te ondersteunen en uit te kijken naar mogelijke betrokkenen. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of andere informatie hebben om zich te melden. Daarbij is de politie specifiek op zoek naar 3 mannen. Na het steekincident vertrokken zij vanaf het Statenbolwerk richting het Kenaupark. 2 van hen reden op een fatbike. De derde liep met een lichtkleurig shirt in zijn hand. Het CDA in Heemstede is teleurgesteld na afwijzing van tijdelijke noodopvang in het oude politiebureau. Een voorstel van het CDA heeft geen meerderheid gekregen in de gemeenteraad. CDA-fractievoorzitter Oscar Broeder vertelde in het 105-radioprogramma Haarlem Vandaag over de afwijzing. Hij zegt verbaasd en teleurgesteld te zijn. Volgens Broeder laat Heemstede daarmee een kans liggen om op korte termijn opvang te bieden. Hij zegt dat er nu een oplossing nodig is. Heemstede heeft die en die wordt niet gebruikt. De motie volgde op de oproep van asielminister David van Weel. Die vroeg gemeenten om extra noodopvangplekken beschikbaar te stellen. De WK-wedstrijden van het Nederlands elftal zijn gewoon in Haarlemse cafés te zien. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Ook als Oranje de poolfase overleeft en wedstrijden zal spelen op niet-uitgaansavonden. Dat heeft burgemeester Jos Wiene besloten. Het was nog een tijd lang onduidelijk of dit kon. De regeling voor cafés om extra late openingstijden aan te vragen is eigenlijk alleen voor uitgaansavonden beschikbaar. De regels zouden een probleem vormen als Nederland de huidige poolfase overleeft. Mogelijke wedstrijden in volgende rondes worden dan bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag gespeeld. Dan zouden ze buiten de ontheffingsregeling voor café-openingstijden vallen. De regel wordt tijdelijk aangepast, laat de woordvoerder van de burgemeester weten. Vrijdag is de 30e editie van de Haarlemse Grachtenloop. Speciaal voor dit jubileum pakt de organisatie groter uit dan de voorgaande jaren. Zo is er meer entertainment langs het parcours en na afloop is er live muziek. Vanwege de weersvoorspellingen van ongeveer 30 graden belooft het een van de warmste dagen van het jaar te worden. De organisatie neemt daarom extra maatregelen. Zo starten de eerste deelnemers pas in de avond. Naar verwachting is de grootste hitte dan voorbij. Ook is er volledig opgeschaald met EHBO'ers en is er een arts aanwezig. Langs het parcours komen extra waterposten.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO's.

0: Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon. En het wordt 20 tot 25 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van de Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Bij een steekincident in het Statenbolwerk in Haarlem is gistermiddag iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 14:15. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen direct naar het park. Na behandeling door ambulancepersoneel is de gewonde met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zette een groot deel van het park af om onderzoek te doen. Ook een politiehelikopter vloog enige tijd boven het gebied. Die werd ingezet om het onderzoek te ondersteunen en uit te kijken naar mogelijke betrokkenen. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of andere informatie hebben om zich te melden. Daarbij is de politie specifiek op zoek naar drie mannen. Na het steekincident vertrokken zij vanaf het Statenbolwerk richting het Kenaupark. Twee van hen reden op een fatbike. De derde liep met een lichtkleurig shirt in zijn hand. KLM heeft de vluchten naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam opnieuw langer opgeschort. Ook voor vluchten naar Dubai is de datum weer opgeschoven. Dit is vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldde dit gisteren. Tot en met 9 augustus gaat ze daar niet naartoe vliegen. Eerder besloot KLM tot 26 juli niet naar de Saoedische steden te vliegen. Voor Dubai stonden er tot en met 2 augustus geen vluchten gepland. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben besloten bestemmingen in die regio voorlopig te mijden. Ze maken zich zorgen over de veiligheid. Het CDA in Heemstede is teleurgesteld na afwijzing van tijdelijke noodopvang in het oude politiebureau. Een voorstel van het CDA heeft geen meerderheid gekregen in de gemeenteraad. CDA-fractievoorzitter Oscar Broeder vertelde in het 105-radioprogramma Haarlem Vandaag over de afwijzing. Hij zegt verbaasd en teleurgesteld te zijn. Volgens Broeder laat Heemstede daarmee een kans liggen om op korte termijn opvang te bieden. Hij zegt dat er nu een oplossing nodig is. Heemstede heeft die en die wordt niet gebruikt. De motie volgde op de oproep van asielminister David van Weel. Die vroeg gemeenten om extra noodopvangplekken beschikbaar te stellen. Vrijdag is de 30e editie van de Haarlemse Grachtenloop. Speciaal voor dit jubileum pakt de organisatie groter uit dan de voorgaande jaren. Zo is er meer entertainment langs het parcours en na afloop is er live muziek. Vanwege de weersvoorspellingen van ongeveer 30 graden belooft het een van de warmste dagen van het jaar te worden. De organisatie neemt daarom extra maatregelen. Zo starten de eerste deelnemers pas in de avond. Naar verwachting is de grootste hitte dan voorbij. Ook is er volledig opgeschaald met EHBO'ers en is er een arts aanwezig. Langs het parcours komen extra waterposten. En dan het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het wordt 22 graden, een windkracht 4 uit het zuidwesten.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Bij een steekincident in het Statenbolwerk in Haarlem is gistermiddag iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 2:15. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen direct naar het park. Na behandeling door ambulancepersoneel is de gewonde met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zette een groot deel van het park af om onderzoek te doen. Ook een politiehelikopter vloog enige tijd boven het gebied. Die werd ingezet om het onderzoek te ondersteunen en uit te kijken naar mogelijke betrokkenen. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of andere informatie hebben om zich te melden. Daarbij is de politie specifiek op zoek naar 3 mannen. Na het steekincident vertrokken zij vanaf het Statenbolwerk richting het Kenaupark. 2 van hen reden op een vetbike. De derde liep met een lichtkleurig shirt in zijn hand. De WK-wedstrijden van het Nederlands elftal zijn gewoon in Haarlemse cafés te zien. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Ook als Oranje de poolfase overleeft en wedstrijden zal spelen op niet-uitgaansavonden. Dat heeft burgemeester Jos Wiene besloten. Het was nog een tijd lang onduidelijk of dit kon. De regeling voor cafés om extra late openingstijden aan te vragen is eigenlijk alleen voor uitgaansavonden beschikbaar. De regels zouden een probleem vormen als Nederland de huidige poolfase overleeft. Mogelijke wedstrijden in volgende rondes worden dan bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag gespeeld. Dan zouden ze buiten de ontheffingsregeling voor café-openingstijden vallen. De regel wordt tijdelijk aangepast, laat de woordvoerder van de burgemeester weten. KLM heeft de vluchten naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam opnieuw langer opgeschort. Ook voor vluchten naar Dubai is de datum weer opgeschoven. Dit is vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldde dit gisteren. Tot en met 9 augustus gaat ze daar niet naartoe vliegen. Eerder besloot KLM tot 26 juli niet naar de Saoedische steden te vliegen. Voor Dubai stonden er tot en met 2 augustus geen vluchten gepland. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben besloten bestemmingen in die regio voorlopig te mijden. Ze maken zich zorgen over de veiligheid. Vrijdag is de 30e editie van de Haarlemse Grachtenloop. Speciaal voor dit jubileum pakt de organisatie groter uit dan de voorgaande jaren. Zo is er meer entertainment langs het parcours en na afloop is er live muziek. Vanwege de weersvoorspellingen van ongeveer 30 graden belooft het een van de warmste dagen van het jaar te worden. De organisatie neemt daarom extra maatregelen. Zo starten de eerste deelnemers pas in de avond. Naar verwachting is de grootste hitte dan voorbij. Ook is er volledig opgeschaald met EHBO'ers en is er een arts aanwezig. Langs het parcours komen extra waterposten. En dan het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het wordt 22 graden, een windkracht 4 uit het zuidwesten.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, staat file tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Oud-Zuid 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Bij een steekincident in het Statenbolwerk in Haarlem is gistermiddag iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 14:45. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen direct naar het park. Na behandeling door ambulancepersoneel is de gewonde met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zette een groot deel van het park af om onderzoek te doen. Ook een politiehelikopter vloog enige tijd boven het gebied. Die werd ingezet om het onderzoek te ondersteunen en uit te kijken naar mogelijke betrokkenen. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of andere informatie hebben om zich te melden. Daarbij is de politie specifiek op zoek naar 3 mannen. Na het steekincident vertrokken zij vanaf het Statenbolwerk richting het Kenaupark. 2 van hen reden op een vetbike. De derde liep met een lichtkleurig shirt in zijn hand. Het CDA in Heemstede is teleurgesteld na afwijzing van tijdelijke noodopvang in het oude politiebureau. Een voorstel van het CDA heeft geen meerderheid gekregen in de gemeenteraad. CDA-fractievoorzitter Oscar Broeder vertelde in het 105-radioprogramma Haarlem Vandaag over de afwijzing. Hij zegt verbaasd en teleurgesteld te zijn. Volgens Broeder laat Heemstede daarmee een kans liggen om op korte termijn opvang te bieden. Hij zegt dat er nu een oplossing nodig is. Heemstede heeft die en die wordt niet gebruikt. De motie volgde op de oproep van asielminister David van Weel. Die vroeg gemeente om extra noodopvangplekken beschikbaar te stellen. De WK-wedstrijden van het Nederlands elftal zijn gewoon in Haarlemse cafés te zien. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Ook als Oranje de poolfase overleeft en wedstrijden zal spelen op niet-uitgaansavonden. Dat heeft burgemeester Jos Wiene besloten. Het was nog een tijd lang onduidelijk of dit kon. De regeling voor cafés om extra late openingstijden aan te vragen is eigenlijk alleen voor uitgaansavonden beschikbaar. De regels zouden een probleem vormen als Nederland de huidige poolfase overleeft. Mogelijke wedstrijden in volgende rondes worden dan bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag gespeeld. Dan zouden ze buiten de ontheffingsregeling voor café-openingstijden vallen. De regel wordt tijdelijk aangepast, laat de woordvoerder van de burgemeester weten. Vrijdag is de 30e editie van de Haarlemse Grachtenloop. Speciaal voor dit jubileum pakt de organisatie groter uit dan de voorgaande jaren. Zo is er meer entertainment langs het parcours en na afloop is er live muziek. Vanwege de weersvoorspellingen van ongeveer 30 graden belooft het een van de warmste dagen van het jaar te worden. De organisatie neemt daarom extra maatregelen. Zo starten de eerste deelnemers pas in de avond. Naar verwachting is de grootste hitte dan voorbij. Ook is er volledig opgeschaald met EHBO'ers en is er een arts aanwezig. Langs het parcours komen extra waterposten. En dan het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het wordt 22 graden, windkracht 4 uit het zuidwesten.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Onder andere file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. Daar is het tijdverlies 10 minuten. En op de A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Bilthoven ook bijna een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking, de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Bij een steekincident in het Statenbolwerk in Haarlem is gistermiddag iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 14:15. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen direct naar het park. Na behandeling door ambulancepersoneel is de gewonde met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zette een groot deel van het park af om onderzoek te doen. Ook een politiehelikopter vloog enige tijd boven het gebied. Die werd ingezet om het onderzoek te ondersteunen en uit te kijken naar mogelijke betrokkenen. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of andere informatie hebben om zich te melden. Daarbij is de politie specifiek op zoek naar drie mannen. Na het steekincident vertrokken zij vanaf het Statenbolwerk richting het Kenaupark. Twee van hen reden op een fatbike. De derde liep met een lichtkleurig shirt in zijn hand. KLM heeft de vluchten naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam opnieuw langer opgeschort. Ook voor vluchten naar Dubai is de datum weer opgeschoven. Dit is vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldde dit gisteren. Tot en met 9 augustus gaat ze daar niet naartoe vliegen. Eerder besloot KLM tot 26 juli niet naar de Saoedische steden te vliegen. Voor Dubai stonden er tot en met 2 augustus geen vluchten gepland. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben besloten bestemmingen in die regio voorlopig te mijden. Ze maken zich zorgen over de veiligheid. Het CDA in Heemstede is teleurgesteld na afwijzing van tijdelijke noodopvang in het oude politiebureau. Een voorstel van het CDA heeft geen meerderheid gekregen in de gemeenteraad. CDA-fractievoorzitter Oscar Broeder vertelde in het 105-radioprogramma Haarlem Vandaag over de afwijzing. Hij zegt verbaasd en teleurgesteld te zijn. Volgens Broeder laat Heemstede daarmee een kans liggen om op korte termijn opvang te bieden. Hij zegt dat er nu een oplossing nodig is. Heemstede heeft die en die wordt niet gebruikt. De motie volgde op de oproep van asielminister David van Weel. Die vroeg gemeenten om extra noodopvangplekken beschikbaar te stellen. Vrijdag is de 30e editie van de Haarlemse Grachtenloop. Speciaal voor dit jubileum pakt de organisatie groter uit dan de voorgaande jaren. Zo is er meer entertainment langs het parcours en na afloop is er live muziek. Vanwege de weersvoorspellingen van ongeveer 30 graden belooft het een van de warmste dagen van het jaar te worden. De organisatie neemt daarom extra maatregelen. Zo starten de eerste deelnemers pas in de avond. Naar verwachting is de grootste hitte dan voorbij. Ook is er volledig opgeschaald met EHBO'ers en is er een arts aanwezig. Langs het parcours komen extra waterposten.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof heeft de kapitein zich niet onvoorzichtig gedragen. De snelboot botste in 2022 met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen dan het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met bijna een 500 miljoen voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Het weer plaatselijk nog een bui in het zuiden af en toe zon bij een graad of 23.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Bij knooppunt Raasdorp is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Ook op de A5 voor de aansluiting met de A10 10 minuten vertraging. En op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn bij Nieuwveen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voer de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk in de regio. Er staat wel een auto met pech op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Naarden. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Muiden is de vertraging ongeveer 10 minuten. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knap het Rotterpolderplein sta je nu 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Dit is Haarlem Vandaag. Tot 7 uur ben ik bij je met het laatste nieuws en leuke gesprekken natuurlijk.

Ga maar, Vazzy! Suzanne en Freek en natuurlijk Kloot. Dit is 105, goed dat je luistert. Dit is Haarlem Vandaag. Tot 7 uur natuurlijk ben ik bij je met nieuws uit de regio. En hele interessante gesprekken, want we gaan het zo hebben over de grachtenloop. Want aankomende dagen gaat het ongelooflijk warm worden. En dat betekent dat dat best wel wat vraagt van de sporters die een rondje langs de gracht gaan lopen natuurlijk. Dus zometeen de organisator van deze loop hier in de uitzending om daarover te praten. Onveiligheid voor Haarlemse LHBTI'ers. Dat is een onderwerp waar heel veel mensen de komende tijd over gaan babbelen. En dat doen ze ook in de raad. Ze willen eigenlijk wel een tandje erbij. Even iets meer voor de LHBTI'ers om ervoor te zorgen dat zij gewoon veilig over straat kunnen. En dat er dus ook niet om de haverklap Pride-vlaggen van ramen worden getrokken en dat soort zaken. Want dat is echt, ik lees het hier ook in het Haarlems Dagblad. Er worden vlaggen van de ramen getrokken. Er worden dreigbrieven gestuurd om Pride-vlaggen. Het is te debiel voor woorden. En we willen daar eigenlijk heel graag vanaf met elkaar. En wat doet de Haarlemse Raad daaraan? Daar ga ik straks over bellen met een van de kerstverse raadsleden hier in Haarlem. Ik ga bellen met Jihee van de Valk. Zo, dat gaat snel. Van D66. Zij zegt ook van het gaat steeds minder om vrijheid. Het gaat steeds meer over veiligheid. Dat is natuurlijk eigenlijk knettergek. Maar er is wel best wel veel geld volgens mij vrijgekomen toen de tijd. Een tijdje geleden, €90.000 of zo, om hier juist even een punt van te maken. Nou ja, goed, we bellen straks even met Jihee. En zij kan me daar meer over vertellen. Verder een wel interessant onderwerp. Het gaat over, hoe zeg ik dit? Dit is een House of Hope. Die gaat geopend worden komende vrijdag. De stichting Heart for Hope gaat een huis openen voor vrouwen in een kwetsbare positie. En aanstaande vrijdag gaat er weer eentje open aan het Kennemerplein. Hier in Haarlem. En ik ga de directeur van die stichting, de bestuurder ga ik daarvoor bellen. Rachel Spier. Zij komt in de uitzending. Ga ik alles horen over wat het dan betekent. Dat House of Hope. En dat is ook wel interessant. Er gaat een protest. Nou ja, een soort. Er gaat een wandeling plaatsnemen. Een wandeling plaatsvinden. Langs allerlei mogelijke AZC-plekken in Heemstede. En die wandeling die is eigenlijk gericht aan de gemeente. Want de gemeente doet niks. Er moet een AZC komen. En dat kan ook gewoon in Heemstede, hoor ik Guus nog zeggen. Zij hebben een locatie verzonnen naast de Krukjesbrug. En ze gaan een wandeling doen aanstaande zaterdag. En ik ga Guus in de uitzending halen om daarover te babbelen. Je hoort al, er is een hoop aan de hand in de wereld en in de buurt. En ik ga daar over bellen met verschillende mensen. En ze gaan ook langskomen. Zometeen dus van alles over de grachtenloop. En de warmte die ze moeten zien te trotseren. En over die warmte heb ik ook muziek voor je. Dit is Phil Collins met Heatwave.

All My Summer Days, Niels Geuzenbroek, hier op 105. Goed dat je luistert. Dat zeg ik. En Summer Days, die zitten er wel aan te komen. En dat is iets waar de organisatie van de Grachtenloop zich nu al een beetje zorgen over maakt. Of nou ja, ze hebben daar allerlei hele goede scenario's voor klaarstaan. Stel dat het 500 graden wordt en iedereen valt neer. Wat moeten we dan doen? Zometeen hier in de uitzending Milanne Teunissen, een van de organisatoren van de Grachtenloop, na Tiger Lewis.

0: never meet.
1: Ja, aanstaande vrijdag. Volgens mij is het vrijdag toch, dat zeg ik goed, Milanne?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, aanstaande vrijdag is het zover, de grachtenloop hier in Haarlem. Natuurlijk een traditie die we in ere moeten houden. En dat doen we ook al 30 keer. Het is de 30ste editie van de grachtenloop. Maar het begint ook, ja, het wordt ook spannend. Want de komende dagen, we hebben het allemaal gehoord, hitteplan. Het wordt hartstikke warm, heatwave. Ja, hoe ga je daar nou als grachtenlooporganisatie mee om? Nou, daarom hartstikke fijn dat je hier in de studio bent, Milanne. Want jij bent een van de organisatoren van dit sportieve feestje. Ja, hoe ga je daarmee om, joh?
2: Ja, zorgen dat de deelnemers voldoende water onderweg kunnen drinken. En niet alleen onderweg, maar ook achteraf. Dus als ze zijn gefinished, staat er water klaar. Er staan bakken met water zelfs klaar, zodat mensen even een plens water over hun gezicht kunnen doen. We hebben voldoende ijswater, zodat mensen zich kunnen laten koelen door een EHBO'er. We hebben op het eventterrein voldoende schaduwplekken gecreëerd. Ja.
1: Partytenten waar mensen onderdoor lopen.
2: Nou, vooral parasols.
1: Oh, parasols, ja.
2: Parasols, ja. Ja. En we zitten natuurlijk ook midden in de stad. Hè? Dus niet in het open veld waar de zon dan nog flink schijnt. We zijn wat later op de avond. Ja.
1: Ja, dus
2: water, water, water.
1: Water, water, water. Afkoelen, afkoelen, afkoelen. Want wat dacht je toen je hoorde dat het zo warm ging worden? Verdurrie.
2: Nou, ja. Het is natuurlijk jammer. Mooi weer hoort, dat hoort erbij. We hebben het liefst lekker 20 graden, mooi hardloopweer. Maar zo boven de 25, ja, dan gaat het hitteprotocol.
1: Gaat het hitteprotocol van kracht. En dan moet je iets verzinnen. Dus je hebt een laptop voor je met echt 80 protocollen, vertelde je. Nou, niet per se 80, maar.
2: Nee. Nou ja, kijk. Inmiddels hebben we het natuurlijk al zo opgeschaald tot het maximale. Dus we hebben extra zorg op de route, extra zorg op de finish. Er is een arts aanwezig. We hebben overleg gehad met de GOR, met de veiligheidsregio. Iedereen staat op scherp. En is er klaar voor. En tot nu toe zijn alle lichten gewoon nog op groen.
1: Ja. En hadden jullie dit ook? Dit hadden jullie ook gedaan op het moment dat je niet, dat het geen 400 graden werd?
2: Ja, maar dan hadden we misschien een waterpost minder gehad.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Dus je zet nu wel extra in op.
2: Ja.
1: Ja. Nou, en ja. We hadden net even gesprekken. Wat natuurlijk ook altijd interessant is, is dat mensen, deelnemers, gaan jullie ook bellen.
2: Ja, die gaan ons bellen omdat ze zich zorgen maken over de warmte. Wij hebben sinds afgelopen maandag is de inschrijving dicht. Dus wij hebben maandag alle deelnemers een mail gestuurd. Ook met ons hitteprotocol. Mm-hmm. En wat ze er vooral ook zelf aan kunnen doen.
1: Ja, want die vind ik ook even belangrijk om dat te benoemen.
2: Mensen trainen natuurlijk voor een 5 of een 10 kilometer. Mm-hmm. Maar vergeten soms ook dat als het warm wordt, 's avonds, dat eigenlijk 's ochtends wanneer ze opstaan, hun voorbereiding voor de avondloop al begint.
1: Mm.
2: En dat start met drink veel water gedurende de dag. En zorg dat je voldoende zouten binnenkrijgt. Want je gaat extra veel zweten. Zorg dat je dat vocht wel in huis hebt. Hè?
1: Ja. Ja, je moet
2: om het zomaar te zeggen. En dan kunnen wij ervoor zorgen dat je tijdens de run voldoende water krijgt.
1: Ja.
2: En sportdrankje achteraf, waardoor je weer je zouten en je mineralen.
1: Ja, isotonen, die moeten weer aangevuld.
2: Ja, kan aanvullen. Ja, dat doen wij. Maar er ligt ook wel een verantwoordelijkheid bij de deelnemer zelf.
1: Tuurlijk.
2: En ga inderdaad niet voor een hele snelle tijd. Maar zorg dat je hem uit kan lopen en blij over de finish kan komen. In plaats van niet over de finish.
1: Ja, je moet jezelf niet helemaal over de kop gaan werken.
2: Nee.
1: Dit is niet het moment.
2: Nee, maar dat is eigenlijk de grachtenloop sowieso niet.
1: Oh.
2: De grachtenloop is een feestje. Het is echt een gezellige avondrun. Er staan onwijs veel bands en DJ's langs het parcours. Het gaat ook allemaal door kleine straatjes. Het loopt over klinkertjes. Het is per definitie niet. Ja, het loopt niet lekker om volle kracht vooruit.
1: Het is geen volle bak race. Het is geen marathon.
2: Het is geen marathon. Het is natuurlijk wel een wedstrijd. Maar maak er niet een wedstrijd van tegen jezelf. En geniet vooral van al de gezelligheid en de terrasjes onderweg.
1: Ja, want het is gewoon echt een heel erg leuk event. Ik bedoel, dat is natuurlijk waar het over gaat. 30 keer al.
2: 30 keer al, ja.
1: Bijzonder.
2: Ja, waarvan ik er denk ik 8 al heb mogen organiseren.
1: Zo,
2: dus dat is wel
1: bijna
2: heel
1: een derde.
2: Bijna een derde, ja.
1: Hoe voelt dat? Trots?
2: Ja, natuurlijk. Hartstikke trots. Mooi dat we dit met een mooi team kunnen doen. En ook leuk dat het heel Haarlem staat op vrijdagavond wel in het teken, of tenminste de binnenstad, van de grachtenloop.
1: Ja.
2: Dat is natuurlijk super gaaf.
1: En dat doe jij, of jullie natuurlijk.
2: Dat doe ik met mijn team. Ja,
1: Oké, maar goed. Ik kan me wel voorstellen, je loopt daar dan toch aanstaande vrijdag zo'n beetje rond. En dan kijk je zo hè, potverdorie. Ja. Toch wel trots.
2: Ja, tuurlijk. En we hebben superveel deelnemers. Een voorinschrijfrecord. Ook nog eens deze 30ste editie.
1: Echt?
2: Ja, 4.500 man heeft zich ingeschreven. Voorheen was dat, als je dat zeg maar met na-inschrijving erbij, wel een beetje het maximale wat je kon hebben.
1: En dat heb je nu in de voorinschrijving al?
2: Ja, we nu op de voorinschrijving. Ja. Dus mensen kunnen vrijdag nog steeds meedoen. Dus ben je niet bang voor de hitte? Durf je het aan? Schrijf je in.
1: Durf je het aan? Schrijf gewoon in. Ga je zelf ook lopen?
2: Nee, dat gaat helaas niet. Nee.
1: Dat is dan wel jammer.
2: Dat is wel jammer. Als ik de tijd heb, dus door ga ik even een rondje fietsen. Om even toch een beetje sfeer te proeven. Maar in principe sta ik zelf op de start. En moet ik ook in geval van calamiteiten beschikbaar zijn.
1: Ja. En wat zijn nou dingen waar je dan extreem... Je zei al, je houdt rekening met water, met schaduw. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, dat is... Zeg maar, de afgelopen weken hebben we natuurlijk heel veel runs gehad. Er zijn zelfs mensen overleden op een gegeven moment.
2: Exact,
1: ja, precies. Echt vreselijk. Doet dat nog iets met jou en je verantwoordelijkheid? Dat je denkt, houdt het je extra scherp?
2: Nou, tuurlijk. Het houdt je zeker extra scherp. En het hele team is er ook wel echt mee bezig met hoe kunnen wij nou voorkomen dat dit niet bij ons gebeurt.
1: Precies.
2: Voorkomen kan je helaas niet altijd.
1: Nee, je kunt niet alles...
2: Er kunnen gewoon incidenten gebeuren, ook al heb je dat nog zo goed geregeld.
1: Ja.
2: Dus waar wij kunnen aan de achterkant kunnen zorgen, is dat wij het dus goed hebben geregeld.
1: Ja.
2: Voor als er iets fout gaat, dat we weten hoe lopen de lijnen, welk protocol volgen we. En daarin hebben we gelukkig een hele goede samenwerking met de Haarlemse Reddingsbrigade en EMS, onze medische hulpdiensten.
1: EMS?
2: Het staat voor Event Medical Support.
1: Sorry, dat was voor mij even een dingetje.
2: Oké,
1: dus de lijnen staan klaar, als in je weet wat je moet doen op het moment dat er iemand omdondert, ergens halverwege, weet ik veel, hartstilstand. Je bedoel, die dingen waar je natuurlijk van tevoren niet over wil. Nou, verpest het verhaal ook een beetje? Als in, je zegt net, het is zo'n feestje, maar je bent nu heel erg bezig.
2: Als dat op de dag natuurlijk zelf gebeurt, hè, zoals wat er bijvoorbeeld in Leiden is gebeurd met dat jonge meisje. Ja, dat is vreselijk. Natuurlijk verpest dat de dag.
1: Ja. Maar ook de voorbereiding. Je hebt natuurlijk normaal gesproken heb je best een beetje last van voorpret, denk ik.
2: Ja.
1: Maar nu ben je heel erg bezig met eigenlijk de nare dingen van het verhaal.
2: Ja, dus ik probeer nu de nare dingen op mij te nemen.
1: En
2: mijn team, zodat het team nog de voorpret heeft.
1: Ja,
2: en zo hebben we de rollen dan nu even verdeeld.
1: Dus jij bent degene die nu even de protocollen uitwerkt.
2: Ja.
1: En zorgt dat het hele veiligheidsgebeuren geregeld is.
2: Ja,
1: Nou, je hebt niet voor niks een laptop. Wat staat er allemaal op? Waarom heb je hem openstaan?
2: Ik ga jij vragen bij welke temperatuur ga je dit doen en dat doen.
1: Nou, ik ben wel
2: natuurlijk helemaal uitgeschreven.
1: Maar dat is alleen maar goed, hè?
2: Ja.
1: Kijk, mensen schrijven niet mee. Maar wanneer zeg je het gaat niet door?
2: Nou, je spreekt over een WGBT.
1: Tuurlijk.
2: Ja, dat heeft met temperatuur te maken, luchtvochtigheid en ga zo maar verder.
1: En je noemt het WGBT?
2: Ja, WBGT.
1: WBGT.
2: WBGT.
1: Oké.
2: Als die boven... Ik ga dat cijfer ga ik niet noemen.
1: Nee, maar als die boven een bepaalde marge komt...
2: Als die boven een bepaalde marge komt... dan hebben wij twee scenario's. Of we lopen helemaal niet.
1: Mm-hmm.
2: Of een deel van de afstanden loopt niet.
1: Ja.
2: Want het ligt natuurlijk ook aan hoe de loop van de avond zich voordoet. Of we maken van... Uiteindelijk kunnen we van de 10 kilometer die om... kwart over acht start, nog een 5 kilometer maken.
1: Oh ja, dat je hem inkort.
2: Het parcours is zo dat je de 10 twee rondjes van 5 kilometer zijn.
1: Mm-mm.
2: Dus omwille van de veiligheid en de gezondheid van de deelnemers... zouden we dan kunnen zeggen, we starten wel, maar we maken van de 10 een 5.
1: Ja,
2: dat is natuurlijk iets wat we alleen doen wanneer het nodig is.
1: Ja.
2: Qua gezondheidsrisico.
1: Ja. Ja, dat is niet iets wat standaard op lijstjes staat. Nee, het is echt op het moment dat je merkt van... hé, dat WBGT-cijfer, dat is boven de weet ik het wat.
2: Dat is dus te hoog.
1: Ja.
2: Ja, en dat zijn ook plannen die... in gezamenlijkheid met de medische hulpdiensten maken. Maar die ook worden ondersteund door de GOR, door de Atletiek Unie. Ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik hoor al, hier is heel goed over nagedacht.
2: Zeker.
1: En we gaan ervan uit dat die WBGT... Ik hoor echt afkortingen, dat ik denk nooit van gehoord. Dat het GT-nummer lekker daaronder blijft. Is dat een marge van 0 tot 100 of zo? Wat is dat? Is het een percentage?
2: Nee, het loopt ongeveer tot de 30.
1: Tot de 30, oké. Dus bij wijze van spreken, als boven de 5. En je gaat niet het cijfer noemen, dat weet ik. Want dan gaan wij het bijhouden en dan gaan we zeggen, hey, het was wel 25.
2: Ja, dan worden er mensen misschien nog zenuwachtiger.
1: Precies,
2: nee,
1: dat moeten
2: we
1: niet hebben. En dat is afhankelijk van hoe warm het is.
2: Ja, luchtvochtigheid. Ja, zonkracht.
1: Oké.
2: Dus de WBGT kan ook per uur dus verschillen.
1: Jemig.
2: Ja.
1: En is dat dan, loopt er iemand rond met een meetdingetje? En dan...
2: Ja, nou daar kan je dus een meteoroloog. Kan je daar, nou ja, die kunnen wij raadplegen op diverse momenten. En die kan dat aan ons doorgeven.
1: Oh, wow.
2: Het is niet iets wat je googelt en even
1: nee,
2: vindt.
1: Nee, precies. Nee, daarom. Ik wou zeggen, waar vind je die WBGT?
2: Nee.
1: Ik bedoel, dat moet je dan bij
2: zo werkt het niet.
1: Nee. Heb je vaker met die WBGT dingen
2: Ja, want wij organiseren ook de halve van Haarlem eind september. En daar hebben we ook te maken met warmte.
1: Ja, tuurlijk.
2: Eind september. Daar hebben we ook dit soort protocollen. En dan lopen we wel een halve marathon. Dus dat vraagt toch nog net iets meer van
1: een ander verhaal.
2: Van je lijf dan een 10 of een 5 kilometer.
1: Ja. Ja. Nou ja, ik hoop gewoon dat het allemaal niet nodig is. En dat dit allemaal een hoop voorbereid. Dat eigenlijk dat alles wat je daar op die computer hebt staan. Ja. Dat je zegt, was goed voorbereid. We waren er klaar voor. Het heeft niet gehoeven.
2: Nee, ja, dat zou natuurlijk tof zijn. En we hopen gewoon dat iedereen echt het water drinkt op alle waterposten die we hebben. We hebben sponsen, dus pak water, drink dat op. En gebruik die spons lekker
1: water over je
2: heen. Desnoods pak je 2 of 3 bekertjes water. Dat mag allemaal.
1: Ja. En doe niet eigenwijs. Doe gewoon rustig aan. Zorg ervoor dat je hem vrolijk en fijn uitloopt.
2: Ja.
1: Met een glimlach. Een beetje zweet mag wel. Maar je moet jezelf niet over de kop werken.
2: Nee, exact. En dat je dan na de finish lekker naar ons evenementterrein kan komen. Want daar staat een band te spelen.
1: Wie speelt er?
2: Sol O speelt.
1: Kijk. Sol, weer zon. Verdorie.
2: Ja, lijkt er bijna op. Ja. Nee, zij staan ook op Haarlem Jazz. Dus het wordt heel gezellig.
1: Sowieso.
2: En voor alle kinderen heeft onze partner de ijsjes voor een leuk prijsje ter beschikking. Dus superleuk. Het gaat helemaal gezellig
1: uiteindelijk
2: worden.
1: Uiteindelijk wordt het gewoon een fantastisch feest. Dankjewel voor je toelichting en voor je voorbereiding. Want dat is nogal wat. Milanne Teunissen hier in de studio. En de laptop gaat dicht. En hopelijk hebben we het niet nodig. Wij gaan naar het nieuws van 5:30.
0: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Bij een steekincident in het Statenbolwerk in Haarlem is gistermiddag iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 14:45. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen direct naar het park. Na behandeling door ambulancepersoneel is de gewonde met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zette een groot deel van het park af om onderzoek te doen. Ook een politiehelikopter vloog enige tijd boven het gebied. Die werd ingezet om het onderzoek te ondersteunen en uit te kijken naar mogelijke betrokkenen. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of andere informatie hebben om zich te melden. Daarbij is de politie specifiek op zoek naar 3 mannen. Na het steekincident vertrokken zij vanaf het Statenbolwerk richting het Kenaupark. 2 van hen reden op een vetbike. De 3e liep met een lichtkleurig shirt in zijn hand. De WK-wedstrijden van het Nederlands elftal zijn gewoon in Haarlemse cafés te zien. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Ook als Oranje de poolfase overleeft en wedstrijden zal spelen op niet-uitgaansavonden. Dat heeft burgemeester Jos Wiene besloten. Het was nog een tijd lang onduidelijk of dit kon. De regeling voor cafés om extra late openingstijden aan te vragen is eigenlijk alleen voor uitgaansavonden beschikbaar. De regels zouden een probleem vormen als Nederland de huidige poolfase overleeft. Mogelijke wedstrijden in volgende rondes worden dan bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag gespeeld. Dan zouden ze buiten de ontheffingsregeling voor café-openingstijden vallen. De regel wordt tijdelijk aangepast, laat de woordvoerder van de burgemeester weten. KLM heeft de vluchten naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam opnieuw langer opgeschort. Ook voor vluchten naar Dubai is de datum weer opgeschoven. Dit is vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldde dit gisteren. Tot en met 9 augustus gaat ze daar niet naartoe vliegen. Eerder besloot KLM tot 26 juli niet naar de Saoedische steden te vliegen. Voor Dubai stonden er tot en met 2 augustus geen vluchten gepland. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben besloten bestemmingen in die regio voorlopig te mijden. Ze maken zich zorgen over de veiligheid. Vrijdag is de 30e editie van de Haarlemse Grachtenloop. Speciaal voor dit jubileum pakt de organisatie groter uit dan de voorgaande jaren. Zo is er meer entertainment langs het parcours en na afloop is er live muziek. Vanwege de weersvoorspellingen van ongeveer 30 graden belooft het een van de warmste dagen van het jaar te worden. De organisatie neemt daarom extra maatregelen. Zo starten de eerste deelnemers pas in de avond. Naar verwachting is de grootste hitte dan voorbij. Ook is er volledig opgeschaald met EHBO'ers en is er een arts aanwezig. Langs het parcours komen extra waterposten.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. De schipper van de snelboot, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling, is in hoger beroep vrijgesproken. In 2022 botste zijn snelboot in het donker op de Waddenzee op een watertaxi. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Adam Lambert, Under the Rhythm, hier op 105. Goed dat je luistert. Zometeen ga ik praten met Jihee de Valk. Zij is kerstvers raadslid van D66. En zij vraagt zich samen met een aantal andere Haarlemse politici af. Ja, wat is er eigenlijk gebeurd met die 90.000 euro... die begin dit jaar vrijgemaakt is... om de Haarlemse LHBTI-gemeenschap een beetje veiliger te maken? Want er worden nog altijd vlaggen van muren getrokken. Er is zelfs een dreigbrief gekomen aan een buurtbewoner met een regenboogvlag. Het gaat nog steeds niet helemaal lekker. Wat kunnen we eraan doen? En vooral, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het echt veilig wordt voor deze community? Gaan we zo meteen bellen naar Maroon 5. Dit is Memories.

0: Maroon 5 Memories op 105. Goed dat je luistert. Er is in het verleden 90.000 euro vrijgemaakt door de Raad om meer acties op te zetten die de Haarlemse LHBTI-community wat veiliger moesten maken. En toch lezen we nog steeds dat er vlaggen van de muur worden getrokken, dat er dreigbrieven worden gestuurd. Dus ja, de vraag rijst, wat is er eigenlijk mee gebeurd en moet er niet wat meer gebeuren? Aan de telefoon Jihi de Valk van D66, die heeft zich daar met een aantal andere Haarlemse politici druk over gemaakt. Jihi, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het klopt hè. Er is heel veel geld, maar wat is nou eigenlijk gebeurd?
1: We zien eigenlijk een steeds toenemende, steeds meer onveiligere situatie voor deze gemeenschap. We hebben natuurlijk ook gezien van dat er natuurlijk die jonge man in Haarlem natuurlijk in elkaar geslagen.
0: Yeah.
1: Gezienloos geweld. Dat heeft echt zoveel ook gedaan bij ons als gemeenteraad, dat we daardoor ook een motie hebben ingediend om dit geld vrij te maken. Om de toegang tot steun en de melding, bereidheid en de aanpak hiervan te kunnen verbeteren voor de community.
0: Nou, dat is natuurlijk fantastisch en dat lijkt me hartstikke goed. Maar hoe gaan we dat dan doen? Want geld is één ding.
1: Ja, inderdaad. Geld is één ding, maar er moet natuurlijk ook een plan van aanpak opgesteld worden. Mm-hmm. Daar zijn ze in ieder geval nu druk mee bezig. De eerste plan van aanpak, die is nu wel gepresenteerd. En daar hebben we als het ware binnen de raad over gediscussieerd.
0: Mm-hmm.
1: Daarover is ook een agenteringsverzoek gekomen om nog een keer te bespreken in de commissie door onze collega van Jouw Haarlem.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben we in de commissie verder over gesproken om het plan nog beter en nog meer aan te scherpen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Want dat is nodig.
1: Ja, er is altijd ruimte voor verbetering.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben we ook de wethouder vanuit de commissie, maar ook vanuit D66, vanuit onze normen en waarden voor een diverse en inclusieve maatschappij. Echt pijlers en vragen ook gesteld en pointers van, kunt u ook zich hierop richten? Want ook bijvoorbeeld de manosfeer op de scholen, daar maakt ons ontzettend druk over. En hoe die een dreiging vormt voor deze gemeenschap.
0: Mm-hmm.
1: Kan de gemeente daar ook niet
0: kan er ook niet wat mee. En goede vraag. Lijkt mij is 90.000, het klinkt heel veel, maar is dat voldoende?
1: Dat moeten we natuurlijk zien in de praktijk. We zijn natuurlijk nu eerst echt begonnen met het plan van aanpak. Dus we kunnen natuurlijk niet zeggen of dat dit natuurlijk nu voldoende is.
0: Mm-hmm.
1: En het is natuurlijk altijd een lange adem wat we denken hierin. Want tolerantie voor ieder is natuurlijk altijd voor degene met de langste adem. Ja.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe ik het anders kan uitleggen.
0: Nee, want die 90.000 euro, kijk, je geeft aan van we proberen daarmee bijvoorbeeld hulp toegankelijk te maken. Of dat er een korte lijn is naar ondersteuning of whatever. Maar dat 90.000, dat lijkt nogmaals heel veel. Maar hoe ga je van die 90.000, hoe ga je daar een iets praktisch van maken, zeg maar?
1: Ja, een goede vraag. Ja, we zijn dus nu ook bezig, in ieder geval de gemeente, het college met een plan van aanpak.
0: Mm-hmm.
1: Nu hebben we ook allemaal aanscherpingen ook gevraagd. Ook bijvoorbeeld om meer te richten op bijvoorbeeld de scholen. Om daar ook inderdaad te focussen inderdaad op bijvoorbeeld de GSA's, de Gender and Sexuality Alliances, die mm-hmm. op elke school als het goed is ook gevormd is. Hè, die ook bijvoorbeeld de Paarse Vrijdagen organiseren.
0: Ja.
1: Om die bijvoorbeeld beter te ondersteunen. Dus die hopen we dus met die verbeterde aanpak echt goede stap te zetten richting de goede weg.
0: Oh, wat goed hè, wat goed. Hey, en de vragen zijn gesteld, zijn er al antwoorden?
1: Ja, er zijn ook antwoorden. De wethouder gaat inderdaad, ook hiermee aan de slag. Hè? Met initiatief van Jouw Haarlem en van D66. Om inderdaad ook meer te focussen op die GFA's. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is in ieder geval hartstikke fijn.
0: Ja.
1: Dat de wethouder dit mee gaat nemen en gaat implementeren, aanpassen in het plan.
0: Ja, dat klinkt hartstikke goed. Want het is nog steeds nodig, hè?
1: Ja, het is inderdaad helaas nodig. We zien ook inderdaad, ook met Pride maand, dat de haat tegen deze gemeenschap helaas niet tot het verleden behoort.
0: Nee.
1: Dus de blijvende aandacht is echt noodzakelijk wat ons betreft. Om echt een diverse en inclusieve maatschappij te kunnen zijn.
0: Ja, eigenlijk bizar dat het nog nodig is.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar daarvoor zijn we ook hier in ieder geval vanuit de gemeenteraad hard aan werk om dit voor elkaar te krijgen. En om goede stap te zetten. Voor en met elkaar, ook samen met de ketenpartners, ook met bijvoorbeeld Dusty Foundation, met het regenboogloket.
0: Ja, wat is dat regenboogloket eigenlijk?
1: Het regenboogloket, ja, dat is natuurlijk een loket voor de regenbooggemeenschap. Mm-hmm. Daar kunnen mensen natuurlijk vragen stellen voor mm-hmm. ondersteuning en steun. Ja.
0: Okay.
1: Het beste is natuurlijk om een heel uitgebreid verhaal, om te eerlijk zijn, bij het regenboogloket zelf te doen.
0: Ja, nee, natuurlijk, dat snap ik ook. Maar zo'n regenboogloket, het is natuurlijk een initiatief waar je als deelnemer aan de regenboogcommunity. Stel dat er iets aan de hand is, dan kun je daar naartoe hulp of ondersteuning te krijgen.
1: Zeker, zeker. En ook bij de Dusty Foundation en bij Meld en Discriminatie. We zijn gelukkig natuurlijk meerdere punten opgericht. En we hebben ook inderdaad vanuit D66 ook echt opgeroepen van zorgen ook voor dat elke ketenpartner ook echt daadwerkelijk gendersensitief en LHBTIQA+ sensitief ook is.
0: Dat goed.
1: Dat we eerst een training ook ervoor hebben. Ja. Dat ze goed en adequaat met deze doelgroep om kunnen gaan. Want dan zie je ook bijvoorbeeld met politie, met roze en blauw, van dat die echt wel stukken beter zijn geanticipeerd op bijvoorbeeld de meldingen opnemen mm-hmm. in deze doelgroep. Want het is echt wel natuurlijk een stap om aangifte te doen, om een melding te doen. En dan kan je beter inderdaad, zeker omdat deze doelgroep betreft, van echt een sensitieve aanpak benaderen.
0: Ja.
1: Toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te blijven.
0: Ja, nou ja, klinkt allemaal heel logisch en ook heel goed. En ik denk inderdaad, ja, er is werk aan de winkel. Door de raad natuurlijk, maar ook door ons allemaal. Om te zorgen voor die inclusieve samenleving. Want ja, het systeem, we zijn het in principe allemaal natuurlijk. En als daar wat geld voor nodig is, ja, dat moet dan weer inderdaad toch echt bij jullie vandaan komen.
1: Ja,
0: zo simpel is het.
1: Ja. Nou, we zijn in ieder geval hard op weg om hier echt werk van te maken.
0: Heel goed.
1: Dus wees daar gerust op dat het echt onze aandacht heeft.
0: Ja, en volgens mij, want we waren zo heel even heen en weer aan het appen. Jij wordt vanavond echt geïnstalleerd.
1: Klopt.
0: Ja,
1: momenteel ben ik commissielid.
0: Ja.
1: En ik word vanavond geïnstalleerd.
0: Wat
1: inderdaad.
0: Goed, hè? Spannend?
1: Ja. Ja, heel spannend. Het is echt een eer.
0: Ja. En moet je dan ook nog iets zeggen?
1: Ja,
0: of hoe werkt
1: zeker. Dat? Ja, ik moet natuurlijk ook de eten afleggen. Omdat ik natuurlijk plichtsgetrouw mijn werkzaamheden en verantwoordelijkheden ga dragen.
0: Ja.
1: Dat is wat ik met heel veel plezier ga doen.
0: Zeker. Nou ja, ik wens je heel veel plezier en succes vanavond. En dank je wel dat je even kon toelichten. En ook heel veel succes met het werk voor bijvoorbeeld de Rainbow Community. En eigenlijk voor de hele community hier in Haarlem. GA, dank je wel. En een hele fijne avond.
1: Graag gedaan. Fijne uitzending. Dank voor de aandacht. Het is echt hard nodig.
0: Ja, zeker.
1: Geen probleem.

Rihanna, Diamonds hier op Haarlem 105. Strakjes het nieuws van 6 uur. En daarna gaat Haarlem vandaag weer verder. Gaan we onder andere bellen met Guus. Want waar ga je nou een AZC zetten in Heemstede? Nou, daar heeft hij wel ideeën bij. En er is een wandeling op touw om dat even te laten zien aan de gemeente. Strakjes na het nieuws van 6. Eerst Bruno Mars.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, met zometeen een gesprek over een AZC in Heemstede. Want ja, waar moet je dat nou plaatsen? Nou, daar heeft Guus wel een idee bij. Eerst Taylor Swift.

Uit de film Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, hier op 105. Zometeen gaan we even luisteren naar ideeën voor waar zou een eventueel AZC een plekje kunnen krijgen in Heemstede. Guus van D. die heeft daar een idee bij. En hij niet alleen, er zijn er meerdere. Maar aanstaande zaterdag gaat hij de gemeente proberen wakker te schudden. Want er zijn natuurlijk gewoon best wel een aantal goede opties. Zoals bijvoorbeeld naast de Krukiersbrug. Want daar is de bouwketen inmiddels weg. En daar kan best wel iets staan. Nou ja, zaterdag wordt er een wandeling gehouden. En ik ga hem daar zometeen even over bellen. En straks ga ik ook bellen met iemand die mij alles kan vertellen over een huis. Een speciaal huis voor vrouwen in een kwetsbare positie. Een zogenaamde House of Hope die hier in Haarlem een plekje gaat krijgen. Bijvoorbeeld alleenstaande moeders die daar een plekje kunnen krijgen. En aanstaande vrijdag gaat dat open. Je hoort er straks meer van hier op deze zender. Maar naast dit soort gesprekken heb ik ook lekkere muziek voor je. Hier op de radio. Ja, dit is toch wel het nummer wat uiteindelijk heeft gezorgd ook voor Pokerface, voor alle nummers van Lady Gaga. Want dit is Queen met Radio Gaga.

0: Radio Gaga, Queen, hier op Haarlem 105. Ja, de gemeente Heemstede moet nou toch eens een beetje actie gaan ondernemen als het gaat over het, het neerzetten van een AZC. Althans, dat vindt een clubje, ik mag wel zeggen, onder leiding van Guus van D. Ik weet niet of dat helemaal zo is, Guus, maar, nee hoor, nee. Nee, maar ik noem het gewoon maar even. Maar jij bent in ieder geval iemand die de gemeente Heemstede even gaat wakker schudden en zeggen, jongens, kom aan, ga eens wat doen.
1: Nou, ik ben nu toevallig de woordvoerder, maar ik ben zeker geen leider. Ik ben meer een praktische ondersteuner.
0: Oké, praktische ondersteuning. Want aanstaande zaterdag gaat er een wandeling plaatsvinden door de regio. Gericht op, kom aan jongens, hier kan bijvoorbeeld ook een AZC. Hier zou het kunnen, ga eens wat doen.
1: Ja, het uitgangspunt is aandacht te vragen voor wereldwijde vervolging van Vluchtelingendag. Kijk, ja. Het is Wereldvluchtelingendag.
0: Hmm.
1: En toen dachten wij, nou, wij organiseren een wandeling door de kern van het dorp, van 5 kilometer. En daarmee lopen we langs het stadhuis, maar ook langs een aantal plekken waar eventueel in de toekomst een AZC of een noodopvang gerealiseerd kan worden, om gewoon aandacht te vragen voor het probleem. Want er moet wat gebeuren. De gemeente voldoet bij lange na niet aan de wettelijke voorwaarden.
0: Hmm.
1: Ze praten heel veel, al 4 jaar lang. Maar dan komen ze steeds met nieuwe plannetjes en nieuwe suggesties en nieuwe criteria, nieuwe onderzoeken. En ze zwichten dan soms voor een beperkte groep mensen die tegen de komst van een opvanglocatie zijn. Maar dat is dus nog concreet gerealiseerd.
0: Mm.
1: En wij vinden dat onbegrijpelijk. Dus wij willen eigenlijk de druk op de ketel houden van gemeente, doe wat. En ze hebben natuurlijk vorige week in de raadsvergadering gezegd, we gaan de locatie naast de Krukjesbrug, die vrij is gekomen, de brug klaar is, daar gaan we kijken of we daar statushouders kunnen opvangen. Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat duurt natuurlijk nog even.
0: Ja, want er moet weer iets neergezet worden. Ja.
1: Maar er slapen ook nu nog steeds mensen in Ter Apel op een grasveld. Ik denk dat de gemeente heel snel die noodopvang zou moeten kunnen realiseren. Door 50 mensen bijvoorbeeld in het voormalige politiebureau op te vangen. Je hebt het dus ook over noodopvang.
0: Ja, want wat zijn dan argumenten die de gemeente heeft om te zeggen, ja, maar dat lukt dan toch niet?
1: Ze hebben ambtelijke tekorten, in de zin van er zijn gewoon te weinig ambtenaren die zich met dat dossier bezig kunnen houden.
0: Mm-hmm.
1: En ze zijn bang om op twee paarden te wedden. Ze willen zich concentreren op een zo snel mogelijke realisering van opvang voor de statushouders.
0: Yeah.
1: En dan komt er natuurlijk, en dat klopt, daar hebben ze gelijk in, mm-hmm, dan komt er natuurlijk ook weer plek vrij in Ter Apel. Maar ze, De wethouder zegt dat hij daarnaast niet ook nog eens een keer een noodopvang kan realiseren.
0: Mm.
1: En welkom in Heemstede heeft aangeboden om met de gemeente in gesprek te gaan om op alle mogelijke manieren ondersteuning te bieden in de vorm van opvang, helpen met inrichten, het draaien van programma's voor die noodhulp. Maar ze laten zich ze blijven op afstand. En dat vinden wij jammer. En wij hopen dat deze wandeling een bijdrage kan zijn aan een versnelde actie van de gemeentelijke mensen.
0: Ja.
1: Zowel bestuur als ambtenarij.
0: En dan zeg je, we vinden, wie is we?
1: Ja, dat is een bewonersgroep. Die is eigenlijk al 3-4 jaar actief.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft zich nu een beetje geconcentreerd, zijn wat meer naar buiten getreden en die heet nu Welkom in Heemstede.
0: Ja, dat is de we.
1: Wij staan met open armen, staan we klaar om wie dan ook die erkend is als vluchteling op te vangen en bed, brood en bad aan te bieden.
0: Te bieden.
1: En dat doen we graag samen met de gemeente.
0: Ja, want dat kun je natuurlijk niet als individu of als particulier.
1: Nee, niet als particulier, nee. Maar... De gemeente moet tegen de burgemeester van Ter Apel zeggen... joh, stuur maar een bus met asielzoekers, dan regelen wij de noodopvang.
0: Ja.
1: En welkom in Heemstede, nop dan een handje.
0: Kijk, en dan dus aanstaande zaterdag gaan jullie daar aandacht voor vragen. En ook zeggen van jongens, dit zijn mogelijke opties. Nou, eentje daarvan is natuurlijk dat verhaal naast de Krukiersbrug, denk ik zomaar. Welke andere locaties? Je had het al even over het politiebureau.
1: Ja, het politiebureau is meer voor noodopvang.
0: Ja, precies. Ja, dat onderscheid is wel goed om even te maken.
1: Ja, er is nog ook het voormalige postkantoor.
0: Oh ja.
1: Is ter sprake geweest. Ik weet dat er nog een aantal locaties in Heemstede leeg staan. Al een tijdje. Die zeker als noodopvang gebruikt kunnen worden. Maar dat onderzoekt de gemeente dus niet. En dat vinden wij jammer.
0: Ja.
1: Kijk, ze richten nu hun pijlen op twee plekken.
0: Ja.
1: Het stuk grond naast de Krukiersbrug. Mm-hmm. En het stuk grond wat vrijkomt doordat die waterzuiveringsinstallatie verhuisd is. Die wordt niet meer gebruikt.
0: Okay.
1: En dat ligt daar achter de Meerberg, daar in die hoek. Nou, maar dat zijn allemaal lange termijn plannen.
0: Ja, ja, want dat is natuurlijk niet snel gerealiseerd.
1: Ja. De nood is aan de man.
0: Ja, precies. We moeten wat doen, jongens. Kom aan, even actie in de taxi. Het is niet, we kunnen hier nu niet 2,5 jaar praten over dingen. Het is letterlijk nu aan de hand, ja.
1: En barmhartig hulp verlenen.
0: Ja, hoe komt het eigenlijk, Guus, dat jij je daar zo druk over maakt, of jullie?
1: Ja, nou, weet ik niet. Ik kom altijd op voor mensen die in nood zijn. En dat heb ik waarschijnlijk... Mijn ouders hadden al vluchtelingen uit Hongarije toen ik een kleine jongen was, in 56. En ik ben zo opgevoed en opgegroeid. Gastvrijheid is een van de belangrijkste eigenschappen die mensen kunnen hebben. En ik vind dat wij als een van de rijkste gemeentes van Nederland daar best wel wat meer in kunnen doen. En daarom heb ik me aangemeld toen Welkom in Heemstede mensen zocht om hun bewonersinitiatief te ondersteunen. En ik ben een praktische organisator. Ik zeg van, nou goed, ik ga jullie helpen. Dat is mijn motivatie.
0: Kijk, nou ja, meer mensen zoals jij, zou ik zeggen, Guus. Wat zei je?
1: Die gaan we dus hopelijk zaterdag in onze wandeling gaan we die aanspreken. We gaan vertellen aan mensen die we tegenkomen waarom we daar wandelen. Hopen dat velen zich bij ons aan zullen sluiten.
0: Ja, en dat er uiteindelijk ook geluisterd wordt door de gemeente, lijkt me zo.
1: Ja, stap over je schaduw, zou ik tegen de wethouder willen zeggen. En kom op.
0: En kom in actie.
1: Ja.
0: Zo is het. Guus, dankjewel voor je toelichting. En heel veel succes aanstaande zaterdag natuurlijk voor iedereen die mee gaat lopen. En succes nog even met de laatste loodjes van het organiseren hiervan.
1: Ja, misschien komen jullie langs met de camera.
0: Ja.
1: Dat is altijd wel leuk.
0: Zou zomaar kunnen.
1: Jullie zijn van harte welkom.
0: Dankjewel. Ik wens je een fijne avond. Thanks.
1: Jullie ook. Dankjewel.

0: come on and let me out.
1: Christina Aguilera. En zij kreeg een wereldhit met Genie in a Bottle. Ben ik nou de enige die zich heel erg stoort aan dat ene irritante achtergrondgeluidje van dat nummer? Echt waar? Ben ik dat, het is een beetje. Ken je die apparaatjes die je dan in de tuin zet om katten weg te jagen? Dat klinkt zo. Dat is, nou ja, dit is in ieder geval uit Genie in a Bottle. Luister nog heel even terug. Hoor je dat? Hoor je dat hoge piepje? Dat zit op de achtergrond zo. Komt hij weer? Heel vervelend. Ja, ik vind het heel naar. Het jaagt wel de katten weg. Dat is ook waar. Goed, aankomende week is het Nationaal Hitteplan van kracht. En de grachtenloop gaat natuurlijk gewoon door, maar wel met aanscherpingspunten. Je hebt er net alles over gehoord hier op deze radiozender. En straks ook op onze website haarlem105.nl. Aangezien het lekker weer wordt, Katrina and the Waves.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Paul Fischer. Bij een steekincident in het Statenbolwerk in Haarlem is gistermiddag iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 14:15. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen direct naar het park. Na behandeling door ambulancepersoneel is de gewonde met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie zette een groot deel van het park af om onderzoek te doen. Ook een politiehelikopter vloog enige tijd boven het gebied. Die werd ingezet om het onderzoek te ondersteunen en uit te kijken naar mogelijke betrokkenen. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben of andere informatie hebben om zich te melden. Daarbij is de politie specifiek op zoek naar 3 mannen. Na het steekincident vertrokken zij vanaf het Statenbolwerk richting het Kenaupark. 2 van hen reden op een fatbike. De derde liep met een lichtkleurig shirt in zijn hand. Het CDA in Heemstede is teleurgesteld na afwijzing van tijdelijke noodopvang in het oude politiebureau. Een voorstel van het CDA heeft geen meerderheid gekregen in de gemeenteraad. CDA-fractievoorzitter Oscar Broeder vertelde in het 105-radioprogramma Haarlem Vandaag over de afwijzing. Hij zegt verbaasd en teleurgesteld te zijn. Volgens Broeder laat Heemstede daarmee een kans liggen om op korte termijn opvang te bieden. Hij zegt dat er nu een oplossing nodig is. Heemstede heeft die en die wordt niet gebruikt. De motie volgde op de oproep van asielminister David van Weel. Die vroeg gemeenten om extra noodopvangplekken beschikbaar te stellen. De WK-wedstrijden van het Nederlands elftal zijn gewoon in Haarlemse cafés te zien. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Ook als Oranje de poolfase overleeft en wedstrijden zal spelen op niet-uitgaansavonden. Dat heeft burgemeester Jos Wiene besloten. Het was nog een tijd lang onduidelijk of dit kon. De regeling voor cafés om extra late openingstijden aan te vragen is eigenlijk alleen voor uitgaansavonden beschikbaar. De regels zouden een probleem vormen als Nederland de huidige poolfase overleeft. Mogelijke wedstrijden in volgende rondes worden dan bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag gespeeld. Dan zouden ze buiten de ontheffingsregeling voor café-openingstijden vallen. De regel wordt tijdelijk aangepast, laat de woordvoerder van de burgemeester weten. Vrijdag is de 30e editie van de Haarlemse Grachtenloop. Speciaal voor dit jubileum pakt de organisatie groter uit dan de voorgaande jaren. Zo is er meer entertainment langs het parcours en na afloop is er live muziek. Vanwege de weersvoorspellingen van ongeveer 30 graden belooft het een van de warmste dagen van het jaar te worden. De organisatie neemt daarom extra maatregelen. Zo starten de eerste deelnemers pas in de avond. Naar verwachting is de grootste hitte dan voorbij. Ook is er volledig opgeschaald met EHBO'ers en is er een arts aanwezig. Langs het parcours komen extra waterposten.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. De helft gaat naar drones, de andere helft naar Amerikaanse wapens. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld en van seksistisch commentaar voorzien. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Blinded by the Light, Manfred Mann's Earth Band. Ja. Komt goed. Fever Dream, zometeen Alex Warren. En daarna mijn gesprek met Rachel Spier van de House of Hope.

0: Het gaat niet lukken helaas om Rachel te pakken te krijgen. Dus dan gaan we draaien. Heel veel lekkere muziek. Strakjes Sommieu. Ik heb nog Blue en Elton John klaarstaan. Callum Scott. Maar eerst vind ik is het tijd voor Ruben Annick. 1000 stukken. Ik ben er volgende week weer. Fijne avond.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Daan van Boerdonk.
3: Yes, terug van weg geweest. Van harte welkom. We beginnen met de Red Hot Chili Peppers.

Roxanne Hazep zijn kapot bij Haarlem 105. En daarvoor nog de 3A's en Los Vast. Goedenavond, van harte welkom. Daan op woensdag is terug van weg geweest. Een paar weekjes op vakantie. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Was met de camper naar Noorwegen onder andere. En dat is lekker, kan ik je beloven. Maar ik ben ook heel blij om weer terug te zijn op het Honk. Ik zit op de zolderkamer in het centrum van Haarlem. En tot aan 9 uur vanavond de beste popmuziek voor jou meegenomen. En wat moet je je daarbij voorstellen? Nou, dat is eigenlijk vrij simpel. We gaan de lekkerste popmuziek van de wereld draaien. Als je nog iets wil horen, laat het vooral even weten. Kan via WhatsApp 06-105-105-38. Daar zijn we mee bereikbaar. Ook hier op het zolderkamertje. En dan kan je je verzoekje doen. En we hebben natuurlijk ook lokale muziek voor jou klaarstaan de komende 2 uur hier bij 105. Wat dacht je van deze? Toch wel een lokale legende, hè? Alan Clark voor jou nu op woensdagavond. Dit is Yes.

Teardrops van Womack en Womack. Maar dan natuurlijk in de Rules remix. Ik ben wel heel even benieuwd wat jij daar nou van vindt. Van het feit dat wij ouderwetse klassiekers, hè, zoals Teardrops van Womack en Womack in dit geval, in een disco jasje gieten. Er zijn nu steeds meer producers die gaan daar dan mee aan de haal. Die gaan dan, ja, eigenlijk die plaat die je dan dus hoort, een beetje een beat eronder zetten en ervoor zorgen dat het allemaal wat moderner klinkt, wat dansbaarder is. Wat vind jij daarvan? Laat maar even weten. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. 06 105 105 38 via WhatsApp. Daar kan je ons op bereiken. Dan hoor ik graag jouw mening daarover. Dan draai ik ondertussen een ouderwetse, niet disco remix. Dit zijn de Whispers.

nieuwe plaat van Calvin Harris. Hoe vaak ik dat al wel gezegd heb op de radio. Hoeveel plaat die man wel niet gemaakt heeft. Ongelooflijk. Dit was met Jazzy samen. En de plaat heet Satisfy. Goed. Net een klein publieksonderzoekje gedaan. Wat jij vindt van moderne platen. Nou, het ouderwetse platen moet ik eigenlijk zeggen. In een disco jasje. Er komen wel heel veel leuke reacties op binnen. Attie vindt het helemaal niks. En Jasper die is er juist wel fan van, omdat hij het dan kan draaien in de club. Laat maar even weten wat jij vindt. Kan via 06 105 105 38 via WhatsApp.

Anita Howard en Freak Like Me bij Haarlem 105. Waar we bezig zijn met een klein een opinieonderzoekje. Opiniepaneltje kunnen we het wel noemen, toch, denk ik. Op de woensdagavond, wat vind jij van ouderwetse platen in een modern jasje? Er zijn heel veel producers vandaag de dag die maken daar een beetje hun sport van. Om dan een discoplaat te pakken uit de jaren 80 of de jaren 70. En dan doen ze daar een modern sausje over. En we draaien dat bij Haarlem 105 met enige regelmaat. Dat staat wel eens op de playlist. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Ja, je moet hiervan houden, toch? Ja. Ik vind het wel grappig. De nu disco remix van Never Too Much natuurlijk. Of deze hebben we ook veel gedraaid. Natuurlijk Chaka Khan's Ain't Nobody. Ja, veel te vinden dus op de Haarlem 105 playlist. Vroeg dus even wat jij daarvan vond via de WhatsApp-box. 0600 505 38. En het is echt 50-50 van me op. Het is leuk. De ene zegt, ik heb hier bijvoorbeeld Bart die zegt, ik vind het wel lekker. Lekker dansbaar in de keuken. Bijvoorbeeld tijdens het koken. Jasper had ik al gehad, die vindt het dan weer helemaal niks. Agnes die heeft nog gereageerd, lekker dansbaar. En zo gaat het een beetje op en neer. Dus we gaan dit even meenemen in de muziekredactievergadering. En dan gaan we even kijken wat we met dit soort platen op de playlist gaan doen. Ik had nog één appje binnen van Patrick, die zei, goedenavond Daan, die Womack en Womack edit is leuk, maar ik vind het origineel toch veel beter.

zo goed dit, hè. Heb ik voor je meegenomen van vakantie deze. Shanna Spyro en Material Lover. Ik zal je even uitleggen hoe dat komt. Ik ben natuurlijk een radiofreak. En we zijn met de camper op vakantie geweest. En dan vind ik het altijd leuk om de zenders van dat land op te zoeken. Maar ook bijvoorbeeld om eens naar de radio te luisteren waar je normaal gesproken nooit naar luistert. En BBC Radio 1 was in dit geval op deze vakantie een van onze favorieten. En daar was dit eentje in de hoge rotatie. Dus die is, ben ik helemaal verliefd op geworden. Shanna Spyro hoorde je dus met Material Lover. Zometeen de tweede uur van dit radioprogramma. Daarin gaan we natuurlijk nog heel veel meer lekkere popmuziek draaien.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. En ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Daan van Boerdonk.
4: Met zometeen muziek van Licky Lee, die komt eraan. Maar eerst een klassieker van Queen.

I Follow Rivers, Leaky Lee natuurlijk bij Haarlem 105. En daarvoor nog even een klassiekertje van Queen, I Want to Break Free. Het is de woensdagavond van Haarlem 105, van harte welkom. Tweede uurtje vandaan, dat ben ik. Vanaf de zolderkamer in het centrum van Haarlem ben ik tot 9 uur bij jou met de lekkerste popmuziek van over de hele wereld. En dan moet je ook serieus nemen als ik dat zeg, van over de hele wereld. Want ik ben op vakantie geweest. Afgelopen paar weken was ik afwezig. En ik was onder andere in Noorwegen. Met de camper. Grote aanrader. Ik was er al één keer eerder geweest in mijn tienerjaren. Maar ja, daar kan je dan toch niet zoveel meer van herinneren. En ik ben er nu weer geweest. Waanzinnig land. Als je het echt huur een camper. Als je het kan betalen. Ga die kant op. Neem nog een keer zoveel geld mee. Want het is ontzettend duur daar allemaal. Maar het is zo'n ongelooflijk mooi land qua natuur. Als je een beetje van wandelen houdt. Als je een hond hebt. Alles in die camper gooien, hele flikkerse boel en die kant op rijden. Want het is waanzinnig. Een kleine tip alleen. Misschien moet je iets later gaan dan mei begin juni. Want wij hadden nogal veel regen. Dus dat was jammer. Maar goed, laat de pret niet bederven. Want we hebben ook hele mooie dagen gehad. En een heerlijke vakantie achter de rug. En ik vind het ook altijd leuk om een beetje naar de lokale radiozenders te luisteren dan. Als ik daar ben. Want je bent en blijft toch een beetje een radiofreak natuurlijk. Dus dat heb ik gedaan. En wat ze daar dus nog steeds heel veel draaien. En dat vind ik dan heel erg leuk. Dat is Sigrid. En Sigrid die ken je misschien helemaal niet. Misschien ook, ken je die ook wel. Want die hebben wij in het verleden wel eens gedraaid. Ik maakte vroeger met Wessel van Opstal. En Julien Dom een programma op de vrijdagavond. Dat heette Drie Keer Niks. En in dat programma draaiden wij heel veel Sigrid. Want Wessel had haar ontdekt. En sindsdien zijn we fan van haar. Ja, echt zo'n Noorse zangeres. Gewoon... Zeg maar, het spreekwoord, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat past als een fantastisch op haar. Altijd gewoon een wit t-shirtje aan, spijkerbroek. Die meid die loopt inmiddels helemaal binnen, want qua muziek gaat het in Scandinavië. En ook in Groot-Brittannië doet ze het erg goed. Dus zij moet inmiddels aardig wat centen verdienen. Maar zo gewoon gebleven. Ik ben in haar woonplaats geweest, Ellesund. Ik heb haar niet gezien helaas, maar ik heb wel de muziek voor je meegenomen. Ze is fantastisch namelijk. En vandaar dus op de woensdagavond bij Haarlem 105. Een beetje muziek van Sigrid uit Noorwegen dus. En dit is mijn favoriet, die heet Strangers. Just

Daniek bij 105. Dit is How to Stop It. En daarvoor nog Train met The Weeknd. En daarvoor draaide ik dan weer wat ik speciaal uit Noorwegen had meegenomen voor jullie. Secrets and Strangers. En daar worden allemaal leuke reacties op binnen. Dus dat is altijd leuk. Onder andere van Meerte. Ah, ik ken Secret nog van de vrijdagavondshow. Inderdaad, leuk om haar weer eens op de radio te horen. Dankjewel. Ik ga haar zeker weer eens opzoeken op Spotify. Nou, dat is altijd leuk om te horen natuurlijk. Zoek haar op Secret op Spotify. Maakt fantastische muziek. Ik heb zo meteen een nieuwe plaat voor je van Niall Horan. Die heet Taste So Good. Maar eerst Prince and the Revolution. Dit is Raspberry Berets.

Gregory Porter bij Haarlem 105, Dry Bones. En ervoor de nieuwste van Niall Horan, die heet Tastes So Good. En als je deze Mr. Gregory Porter nou leuk vindt... Ik word op mijn Instagram gebombardeerd met reclames voor zijn concert binnenkort in Amsterdam. En er zijn nog tickets voor te krijgen dus, want anders krijg je die advertentie niet te zien, kan ik je beloven. Dus als je het leuk vindt, Gregory Porter, hij geeft een concert binnenkort, 2 stuks in Amsterdam. En daar zijn nog kaarten voor, die kan je vinden op zijn website gregoryporter.com. Goed, we gaan zo meteen het introspel spelen hier op de woensdagavond. Dat is ook terug van weg geweest. Dus als je een Haarlem 105 mini-zaag wil winnen, blijf dan vooral luisteren. Ik heb Charlie Gear voor je ook en Douwe Bob komt eraan. Maar eerst is dit muziek van Pilot. Draaien we veel hier bij Haarlem 105 en terecht. Want dit is Magic.

Douwebop en With You bij Haarlem 105. Het is tijd voor het introspel. Het is terug van weg geweest ook op de Haarlemse radio op de woensdagavond. Ik ga een introotje aan je laten horen. In dit geval is het niet het allereerste begin van de plaat, maar 15 seconden ervoor uitgespoeld en dan krijg je dus dit. En ik wil van jou horen wie dit is. Titel en artiest mag je naar me opsturen via 0600 505 38. Of gewoon naar haarlem105.nl/live. Dan zie je daar een grote groene WhatsApp-knop. En dan kan je mij een WhatsAppje sturen. En dan maak je kans op de Haarlem 105 mini-zaag om de week door midden te zagen. Dat is altijd handig als je bijvoorbeeld op een feestje staat en er is even geen zaag bij de hand. Goed, dit is de opgave van deze

de week. Nou, dat moet te doen zijn, toch? 06-105-105-38 dus, via WhatsApp. Klein stukje nog. Nee, dat is genoeg. Laat maar weten wat je hier hoort. Titel en artiest mogen dus mijn kant op. En dan is het tijd voor de volgende vrouw in de playlist. Misschien geef ik daar al wat weg. Maar ik zag haar laatst. Ze was bij een WK-wedstrijd. Ze heeft nog steeds zo'n gigantisch bril op. Had ze vroeger ook al en dat heeft ze dus nog steeds. Ze heeft een hele verzameling, heeft ze in een interview gezegd onlangs. En dat is nog steeds haar grootste hobby. Dat is toch wel leuk, hè? Na muziek maken dan. Leuk om maar weer eens te draaien hier op de radio. Het is woensdagavond, midden in het introspel. En dit is Anastasia met I'm Out of Love.

Lincoln Jesser is dit. En Back to Love bij Haarlem 105. Waar we midden in het introspel zitten. Hoop leuke reacties binnen. Een paar fouten, maar de meeste die zijn bij het juiste eind. Ik liet jou net dit introotje horen. Even kijken, goede knopje, deze. En de vraag was wat je hier hoorde. Het was een stukje van het begin van een liedje. En het is onder andere goed geraden. Nou ja, het is door heel veel mensen goed geraden. Maar de allersnelste, dat was Maaike. Maaike, gefeliciteerd. Goedenavond, Daan. Volgens mij is dit een stukje uit Nena's 99 luchtballons. Dat klopt helemaal. Dat is correct bij het juiste einde. En nog heel even leuk om te vertellen. Vorig weekend moest ik draaien op Veerplas Festival. Op de Vrijmibo. En we deden een spelletje. Ik had entertainment meegenomen. En we hadden een rat. En ik moest de ethisch draaien. Dat had dat ratje bepaald. Nou, en toen begon ik dat segmentje met deze plaat. En dat was toch zo'n...

was 99 Luftballons. In de ene laatste van Daan op woensdagavond. Ik ben er volgende week weer. Veel plezier zometeen met Jelle's Jukebox. Ik zie een heerlijke playlist voor je klaarstaan. Dus dat gaat ongetwijfeld helemaal goed komen. Ik sluit voor jou af met Nothing But Thieves. Die de Strip Switch.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. In een april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.
3: Goedenavond, je luistert naar Jelle's Jukebox met vanavond De Nacht als thema. En waarom dat thema dat is, ja, dat hoor je zo direct na Steely Dan, Night by Night.

Tini Dan, Night by Night van het album Pretzel Logic uit 1974. Alweer ongelooflijk oude muziek, maar het klinkt toch zo ontzettend lekker. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Jelle's Jukebox hier op Haarlem 105 op de woensdagavond. Rechts van mij Jaromir Kerkhoff. Jaromir, goedenavond. Oh, nee, u begrijpt dat Jaromir nog even vertraagd is. Hij is op de fiets, maar hij is toch gehinderd door het verkeer. Dat is toch jammer, maar hij heeft mij beloofd dat hij binnen een kwartiertje aansluit. Dus u zal het nu even zonder Jaromir moeten doen. Maar goed, we gaan een lekkere show van maken, hoe dan ook. Het thema is dus de nacht. En dan kan je je afvragen waarom. Nou, ten eerste, het is een thema waar heel veel nummers over te vinden zijn. Hè. Je moet jezelf het wel een beetje makkelijk maken soms. En ten tweede, het zal u niet ontgaan zijn thuis. Het WK voetbal is alweer een week onderweg ongeveer. En het merendeel van die wedstrijden is 's nachts. Tenminste, bij ons, want het vindt zich dus in Amerika plaats. En daar gaan we het vandaag ook een beetje over hebben. Voor de niet-voetballiefhebbers onder ons, geen zorgen. We gaan het niet de hele uitzending over voetbal hebben. Maar gewoon een beetje, hè, over het Nederlands elftal. Hoe gaat het allemaal? Gaan wij nou kampioen worden? Hè? Wordt het weer 1988 all over again? Nou, daar zullen de meningen verdeeld over zijn. En kortom, gewoon lekkere muziek die met de nacht te maken heeft. Hè. Misschien heb je wel een verzoekje. Misschien heb je een nummer waar de titel nacht in zit. Misschien heb je wel een lekker nummer wat je aan de nacht doet denken. Misschien een uitgaansnacht of een voetbalnummer. Eigenlijk is alles welkom via onze WhatsApp-lijn. Via 06 105 105 38. Als je daar een appje naar stuurt, dan zal ik of Jaromir zo direct als hij aanschuift je nummer klaarzetten. Nou. Dat lijkt me duidelijk, toch zo? We gaan eens eventjes verder met de muziek Night to Remember. Ja, zeker weten. Moet je bekennen, ik zit al die voetbalwedstrijden te kijken 's nachts, hoor. Dus voor mij zijn het allemaal Night to Remember. Alhoewel, ja, sommige wedstrijden wil je eigenlijk het liefst vergeten. Goed, Shalimar bezingt het hier op Haarlem 105.

0: Harmony Nights, de Indian hier op Haarlem 105. Ja, die stonden volgens mij 2 jaar geleden op Bevrijdingspop. Want fantastisch optreden hebben die gegeven. 3 jaar geleden misschien al wel. Maakt allemaal niet uit in ieder geval. Dames en heren, ik heb heugelijk nieuws. Heugelijk nieuws.
1: Wat is dat nieuws?
0: Aangeschoven in de studio. Jou weer!
2: Oh, dat ben ik.
0: Ja. Van harte. Ja. Fijn dat je er bent, jongen.
1: Ja,
0: jij was,
1: ik ook.
0: Jij was vertraagd.
1: Ja.
0: Jij stond in het drukke verkeer.
1: Precies, de brug was open.
0: Ja, de brug was open, exact. Nou, fijn dat je er in ieder geval weer bij bent, gezellig. Nou, je hebt gelukkig, dat was wel leuk, je kwam hier binnen rennen bijna met de uitzending op. Dus je hebt ook meegekregen wat het thema is, de nacht.
1: De nacht.
0: En natuurlijk de reden vanwege dat thema is natuurlijk het WK voetbal.
1: Want dat daarom hier, heel veel in de nacht speelt.
0: Ja. Ontzettend, ja inderdaad. Want het is natuurlijk Amerika, Canada en
1: Mexico.
0: Mexico uiteraard. Ja, ik ben altijd wel voetbalfan. Vooral met dit soort toernooi vind ik het altijd leuk eigenlijk om elke wedstrijd te kijken. Maar, moet jou eerlijk bekennen, Jaro, ik ga niet tot 3 uur 's nachts opblijven voor... wat komt er vannacht? Of om 1 uur vannacht, Ghana, Panama.
1: Oeh,
0: dat is toch geen affiche
1: nee.
0: Waar ik echt... Volg jij het een beetje, het WK?
1: Ik volg het een beetje, ja.
0: Een beetje. Je kijkt wat wedstrijdjes, maar wel de normale tijdstippen.
1: Ik werk tot 1 uur 's nachts. Zelfs na 1 uur 's nachts. Dus ik, in theorie, rond 12 kan ik nog meemaken. Maar daarna dan...
0: Je hebt juist al nachtbraken. Jij kijkt die nachtelijke potjes. Oké.
1: Ja, nee, de 3 uur 's nachters, die neem ik ook niet mee.
0: Nee, dat snap ik heel goed. Nee, nou, nu ben je vrij. Dat komt goed uit, want je hoeft dus geen Ghana Panama te kijken vannacht. Dat is misschien een schrale troost. Ja, zo direct gaan we het nog eens even verder hebben over het WK natuurlijk. Hè? Want ik ken jou als iemand... Jij bent geen enorme voetbalkenner, maar je kan er wel een beetje over meepraten.
1: Ja.
0: Ik ben ontzettende kenner, uiteraard.
1: Precies.
0: Ik zal het even op het kinderniveau houden. Maar we gaan het zo direct eventjes hebben over de kansen van ons eigen Oranje natuurlijk. Hè? Wie gaan het goed doen? Wie gaan het slecht doen? Nou, dat straks allemaal. En het belangrijkste uiteraard, hè, mocht je nou een nummertje hebben, een verzoekje wat misschien met de nacht te maken heeft. Of misschien met het Nederlands elftal. Een nummer dat je doet denken aan de nacht. Nou, alles wat dat betreft is eigenlijk wel welkom. Zou ik zeggen via 06-105-105-38. Paul McCartney en Wings. Good night tonight. Ja. Zeker weten. Ga naar Panama, dat wordt heerlijk vannacht.
1: Oh.

0: Ja, en opeens stopt hij met zingen. Maar dat is goede timing. Phil Collins in the air tonight op Haarlem 105. Ja, aangevraagd door Inge, dus dankjewel voor je verzoekje. Goed, Jaromir. Zoals ik net al een beetje aankondigde, jij bent geen enorme voetbalkenner. Maar bij dit soort één keer per vier of één keer per twee jaar met een groot eindtoernooi, dan schiet jij weer uit de grond als een paddenstoel. Ja, en dan volg je het weer. Ik ga dan toch eventjes een aantal vragen aan je stellen. Ik ben benieuwd hoe jij je verhoudt met mij in ieder geval. En met misschien de luisteraar wel, die ook al een voorspelling door wil geven. Vuur. Nou, de eerste vraag is, wie gaat dit WK winnen, Jaromir?
1: Ik heb geen idee, maar
0: Nee, dat is de charme. Dat is altijd, maar niemand heeft het goed vaak.
1: Wat ik wil, ja, Nederland.
0: Nederland, ja, precies. Ja,
1: en ik moet zeggen, met hoe afgelopen spelletjes zijn gegaan, nou, ik zie Nederland wel ver.
0: Jij doet op de concurrenten, zeg maar, die ook punten laten liggen. Ja, want Portugal heeft net bijvoorbeeld gelijk gespeeld tegen Congo. Spanje speelde gelijk tegen Kaapverdië. Duitsland is dan ook een grote naam, maar die won van Curaçao. Misschien wel het kleinste land van het hele WK.
1: Precies.
0: Nee, ik snap het. Het geeft wel hoop voor inderdaad Nederland. Nou, de volgende vraag die ik had eigenlijk was, waar gaat Nederland eindigen? Nou, bij jou dus op de eerste plek. Is dat meer een wens of echt een voorspelling?
1: Ik denk dat zeker een wens. Ja, wat ik denk.
0: Kwartfinale, halve finale. Nog eerder misschien wel.
1: Ik ga voor kwartfinale.
0: Kwartfinale. Nou, daar sluit ik me bij aan, hoor, met Nederland. Dat denk ik ook. Ik vind Nederland echt niet slecht. Maar ja, ik weet niet. Tegen de grotere, echt grote landen gaan ze het wel afleggen, denk ik. Trouwens, ik denk dat mijn voorspelling is dat Portugal gaat winnen, het WK. Tenminste, dat is wel een beetje mijn hoop. Ik vind het wel een leuk land. Maar ze hebben net dus gelijk gespeeld tegen Congo. Dus het is, ja, de eerste wedstrijd zegt niet altijd alles. Maar het is niet hoopgevend, zullen we maar zeggen.
1: Nee.
0: Hey, Jaromir, dan hebben we het toch over grote landen. Wie wordt volgens jou de grootste tegenvaller dit WK? Van de grote namen?
1: Ja. En als toch wel Portugal.
0: Portugal
1: en Spanje.
0: Portugal en Spanje. Oké, okay, allebei.
1: Ja, nu komt dat wel omdat ik dus al een sneak preview heb dat ze allebei gelijk hebben gespeeld tegen landen die toch wel gewonnen moesten worden.
0: Ja, zeker. Ja, en Frankrijk heeft bijvoorbeeld wel gewonnen, inderdaad. Dus jij zegt Portugal, Spanje, die gaan tegenvallen.
1: Ja.
0: En jij hebt net het schema even voor je gehouden, ook van het WK. Jij hebt het nu nog voor je, hoop ik. Want dan kan je even goed mooi kijken. Dan moet ik ook even al tabben zo. Wat is nou echt een affiche, een wedstrijd waar jij ontzettend naar uitkijkt? En ik, als gematigde voetbalfan, dat jij zelfs denkt, nou, daar ga ik wel voor opblijven. Dat ga ik wel kijken.
1: Nou ja, sowieso ben ik dus voor Nederland. Dus ja, zaterdag Nederland-Zweden.
0: Ja.
1: Die nu zag ik ook een hele grappige Zuid-Afrika-Zuid-Korea. De Battle of the Zuid.
0: Wie wint, die mag de Zuid houden. En de andere wordt gewoon Afrika, wordt dat dan. Ja, precies. Nee, logisch. Ja, dat zou wel leuk zijn.
1: Maar ook eentje die misschien vrij snel is, is Engeland-Kroatië. Die
0: dat is heel snel.
1: Vanavond om 10:00.
0: Over een half uur begint dat
1: al.
0: Nou, dat vind ik ook een hele leuke. Ja, nou, als de luisteraar nu... Ja, dat is eigenlijk stom dat we dat zeggen. Want de luisteraar denkt ook... Engeland-Kroatië. Ik heb een goede tip voor de luisteraar. Zet het lekker op tv aan. Doe het geluid uit en laat Jelle's jukebox door je speakers stromen.
1: Door je huiskamer.
0: Heerlijke combinatie, kan ik ervan melden. Dan zorgen wij dat we lekkere muziek draaien. Deal?
1: Ja, geweldig deal.
0: Gaan we doen. Nou, we beginnen alvast even lekker met de muziek. Oh, en met de scherm valt uit. Nee, we zijn weer terug. Fantastisch. Hier op Haarlem 105, George Benson. Oh, heerlijk. Give me the night.

Muse met Night Shift Superstar. De laatste single van een album dat over iets meer dan een weekje uitkomt. Ja, dames en heren, normaal doe ik rond deze tijd de Jelle's jarige. Dan gaan we kijken welke artiest er vandaag jarig is. Maar ja, er is vandaag een bijzondere reden waarom ik nu even iets heel anders ga doen. Want morgenochtend is het zover. Dan gaat een bijzonder goede vriendin van mijn moeder en mijn stiefvader na een ziekbed onze wereld helaas verlaten. Ik ken haar ook heel erg goed. Ik heb haar de laatste jaren wel wat minder gezien. Maar het was echt een fantastische vrouw. En ik vind het ook vreselijk wat er is gebeurd met haar. En daarom wil ik als eer en herinnering aan Joke, zo heet ze, een nummer van haar favoriete artiest draaien. En daarbij wil ik ook nog even zeggen, lieve Joke, het gaat je goed. Ik hoop dat je je welverdiende rust vindt.

0: Ja, het blijft toch een heerlijk nummer van Gladys Knight en haar pips. Midnight Train to Georgia hier op Haarlem 105. Ja, Jaromir, het is bijna zover. Hè? Over een kwartiertje begint de wedstrijd dus tussen Engeland en Kroatië. Nog even een last minute voorspelling. Wat gaat het worden?
1: Ik denk dat Kroatië gaat winnen met 2-1.
0: Oeh. 2-1 Kroatië. Oké, okay, dat hoor je niet vaak.
1: Ja.
0: De Engeland is ook nog een team waar we niet door hebben gehad. Maar misschien weet je daar ook niet zo heel veel van.
1: Okay. Nee, ik weet dat Kane, dat hij bestaat.
0: Hij is waarschijnlijk de beste speler ter wereld. Misschien momenteel een van de in ieder geval. Maar Engeland is altijd zo'n team, eigenlijk halen die het nooit.
1: Nee, precies.
0: Dus het zou best kunnen. Ik vind Kroatië een leuk team. Wie weet. Nou, dat allemaal straks. Maar mocht je nou als luisteraar naar gaan kijken, onthoud het. Jelle's Jukebox op de achtergrond. Dat is een heerlijke combinatie.
1: Precies.
0: Goed, we hebben nog een verzoekje binnengekregen van Frans. Ik zal hem even bijpakken. Dat is wel zo tactisch dan. Ja, ik heb hem hier. Hij zegt, vraagt het nummer aan Good Night Ladies van Lou Reed. Hij zegt erbij, de dames kijken niet. Van voetballen houden ze niet. Voor de beeldbuis zitten ze niet. Vooral midden in de nacht niet. Nee, nou, dat is wel waar, denk ik. Dat zullen uitzonderingen zijn. Maar misschien bij Haiti, Panama of wat is het? Ghana, Panama wel. Dankjewel Frans in ieder geval. Good Night Ladies, Lou Reed.
2: Good Night Ladies. Ladies, good night.

0: Ja, doe maar op Haarlem Oort 5, Nachtzuster. Heerlijk nummer hoor. Ja. Zo, jij bent groot fan van Doe Maar, toch Jaromir?
1: Ja, heel groot fan. Of nou ja,
0: heb je ook
1: inderdaad groot fan.
0: Heb je ook nog een favoriet nummer? Of doe je daar niet aan? Overval je ermee, hè?
1: Ja, heel erg.
0: Ik ben
1: erg
0: goed van de overvallende vraag. Zal ik een makkelijker vraag stellen?
1: Ja.
0: Ben jij een beetje een nachtbraker, Jaromir? Ben jij een beetje een nachtmens?
1: Ik ben ontzettend een nachtbraker, ja? Nachtmens. Ja,
0: jij werkt nu vaak tot in de nacht, zei je. Oké, dan moet je soms.
1: Mm-hmm.
0: Maar buiten dat om, ook al zou je dat niet hebben. Ben je alsnog een beetje een nachtpersoon?
1: Ik ben alsnog heel erg een nachtpersoon, ja.
0: Kijk, precies. Ja, ik ook wel. Maar ik zou liever vroeg op willen staan. Heb jij dat niet? Ik ben al jaloers op mensen die om 7 uur op kunnen staan. Ik kan dat
1: ja,
0: niet.
1: Ja, ik zeker ook. Ik zeker ook. Voornamelijk, stel ik zou niet deze baan hebben gehad en een iets wat normalere baan. Dan zou ik inderdaad heel graag gewoon normaal op kunnen willen staan.
0: Precies. Ik snap hem helemaal. En Jaro, we gaan eventjes door naar het tweede uurtje zo direct. Na het nieuws hoor je natuurlijk allerlei dingetjes weer. Wiki-weetje heb ik even, ja, dat is ook leuk om te vertellen. Heb ik last minute geschrapt. Geschrapt. Ja, ik had de hele tijd over een gezellig muziekje. Een moordzaak houden. Maar ik was aan het uitwerken en dacht, ja, dit is eigenlijk net een beetje te
1: luguber.
0: Gruwelijk voor de radio. Maar het zijn wel belangrijke dingen om te benoemen. Dus misschien komt hij nog een keer een andere keer. Maar we gaan het lekker opvullen met andere dingen. De jarige heb je nog van me te goed. Gaan we de Yacht Rock Classic doen. Hè? Een beetje de onbekendere nummers. En we gaan even een klein eerbetoontje doen aan Wim T. Schippers. Die afgelopen week is overleden. Dus dat allemaal zo direct na het nieuws van 10. En nog eventjes een ander nummer wat wel leuk is met het thema. Het nummer heet The Knights. En het zat toevallig in een voetbalspel. Het allereerste voetbalspel waar ik echt veel heb gespeeld. FIFA 15.
1: Oeh.
0: Avicii met The Knights.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Hele goedenavond, je luistert nog steeds naar Jelle's Jukebox en blijf vooral lekker luisteren, want er komt allemaal mooie muziek aan zo. 105.

0: de Brits bent de met Earth's Uncertain Smile hier op Haarlem 105. Enorm lange piano solo die dus, dat vertelde ik net al aan jou, Jaromir, er werd auditie gedaan naar een pianist, hè, wie wil er piano spelen op dit stuk? En Jules Holland, die tegenwoordig bekend is, die doet heel veel met andere muzikanten in tv-programma's en zo, die kwam binnenlopen en dacht, nou, ik probeer gewoon wat. Hè. Die volledige 3 minuten lang is er gewoon in 1 keer ingezet. Geen seconde van afgeknipt. En die man had geen idee dat het nummer uitkwam. Grappig, hè? Ah. Dames en heren, welkom bij het tweede uurtje van Jelle's Jukebox. Vanavond gaan we weer allerlei leuke muziek draaien. Dat is het belangrijkste van het programma, uiteraard.
1: Vind ik wel.
0: Verder hoor je wie er jarig is vandaag. Dat is wel een cultheld met een nummer wat wel een beetje een guilty pleasure voor mij is, eerlijk gezegd. Daar is hij ook bekendst van. En we gaan natuurlijk de Yard Rock Classic doen. Misschien moet ik dat rubriekje rebranden naar de Yard Rock Parel of zo. Want het zijn geen classics. Het zijn dus een beetje de onbekende nummers.
1: Ja.
0: En kortom, dus gewoon de allerlekkerste muziek hier op Haarlem 105. En het mooie is, mocht je nou een verzoekje hebben, dan kan je die sturen naar haarlem105.nl/studio of naar 06 105 105 38. Ja, goed. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg, toch?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, duidelijk.
0: Jij gaat je verzoekje ook insturen zo.
1: Gelijk.
0: Mooi, dat horen we dan straks ook wat is. Deze in ieder geval van Sandra. Dankjewel voor je verzoekje. Patti LaBelle en Michael McDonald. On My Own.

0: Glen Campbell, Rhinestone Cowboy hier op Haarlem 105. Mooi nummer.
1: Ja.
0: Ontzettend ondergewaardeerde artiest ook. Hij heeft bekende nummers natuurlijk. Wichita Lineman en Southern Nights natuurlijk zijn bekend van hem. Ongelooflijk goed even. Ja, dames en heren, ik wilde toch nog eventjes bij iemand anders stilstaan dit uur. Want er is iemand ons ontvallen afgelopen week in Nederland. Het zal je niet ontgaan zijn. Mensen van mijn generatie zullen hem vooral kennen als de stem van Ernie. Maar ja, mensen die veel televisiegeschiedenis hebben of wat ouder zijn, die zullen hem vooral kennen van zijn absurdistische tv. Jaromir Wim T. Schippers is overleden. Zegt die naam jou wat überhaupt? Ik schaam je er niet voor. Hoor, ik bedoel, het is
1: niet veel. Ik zag het inderdaad zelf ook al langskomen. Ja. Maar toen sowieso zei het me heel weinig. En exact. Nou ja, dus de stem van Ernie, ja, dat zegt mij net wel wat meer.
0: Ja, precies. Ja, inderdaad. Nou, het is dus inderdaad Wim T. Schippers. Die is onder andere de stem van Ernie geweest. Maar ook een man van de VPRO die heel veel rare tv-programma's heeft gemaakt. En radioprogramma's later ook. Wat dacht je van Barend Servet, Jaromir? Of de Fred Haché Show? Ja. Of Van Oekels Discohoek. Ken je dat wel?
1: Die wel, ja. Een goede vriend van mij die heeft me daar soort van geïntroduceerd.
0: Ja, het iconische was inderdaad in die tijd, eind jaren 60, begin jaren 70, was Nederland vooral de tv ook nog heel, over het algemeen christelijk, heel conservatief. En hij maakte gewoon programma's die helemaal nergens over gingen. Waar ook gewoon expres een lamp midden in beeld werd gehangen, zodat je de hele dialoog niet zag. Dat was allemaal heel vernieuwend. Ook voor het eerst een naakte vrouw op tv.
1: Oh, wow.
0: In het programma van hem. Terwijl zij De Trouw las. Dat was toen de tijd nog een hele reformatorische krant.
1: Wauw.
0: Ja, het was echt een vernieuwer wat dat betreft. En er werden zelfs kamervragen over zijn programma's in de Tweede Kamer gesteld.
1: Oh,
0: moet je nagaan, zeker weten. Later heeft hij ook nog programma's gemaakt zoals De Lachende Scheerkwast. Wat dacht je daarvan? Het is weer zo laat over een seksclub Waldolala. Van de eigenaar Waldo van Dungen. Ja, maar het zeg je allemaal niks. Maar het is iconisch in ieder geval. Het is wel echt een man die zoveel iconische absurdistische tv heeft gemaakt. Maar later ook radio. Je had ook Ronflonflon avec Jacques Plafond. En dan heette Wim T. Schippers zelf Jacques Plafond. Dan ging hij gewoon willekeurige mensen inbellen en gewoon gek houden.
1: Ja, klinkt logisch.
0: Het is, nou, dat was dus het punt. Het was allemaal niet logisch. Het sloeg helemaal nergens op. Maar dat kan ik zo waarderen aan hem. En een van die tv-programma's die hij heeft gemaakt was in 1984. Op zoek naar Jolanda. Is ook nog wel even mooi om over te hebben. Want daarin werd een acteur gecast die in begin 20 was. En die was zwart. Die leeft nog steeds trouwens hoor. Maar in die tijd was hij het ook al. En hij was dus de eerste Nederlandse acteur die zeg maar zwart was. Maar die niet echt daarom gecast werd. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja,
0: hij werd precies. Gewoon gecast als hoofdrol, maar gewoon omdat het een goede acteur was. Dat was ook wel vrij revolutionair in die tijd in Nederland. Oh. En het leuke is, het programma heet dus Op zoek naar Jolanda. En Jolanda was dus iemand die hoofdpersoon op het station tegenkwam. Die zo bloedmooi vond. Die dacht, ik moet er achteraan gaan. Ik moet er vinden waar ze woont. En uiteindelijk, geen idee. Blijkt hij in het appartement onder hem te wonen.
1: Oh.
0: Dat is toch typisch. Ik ga het nu spoilen, maar aan de andere kant, het is een programma van dik 40 jaar oud. Goed, laten we gewoon even naar het nummer gaan luisteren. Op zoek naar Jolanda, dus de titeltrack van de serie. En ik moet je bekennen, ik heb het voor twee redenen uitgekozen. Ten eerste, Wim T. Schippers zelf zingt het. Dat is logisch. Ik had ook een nummer kunnen kiezen van Chef van Oekel of zo, maar hè, hij zingt het zelf. En ten tweede, het is gewoon een ontzettend lekker nummer eigenlijk. Het is best wel een banger. Wim T. Schippers,
1: Op de radio.
0: Rustig vrede, zullen we zeggen. Op de radio met Op zoek naar Jolanda.

0: Joe Jackson stepping out hier op Haarlem 105. Ja, dames en heren, het is tijd voor het volgende item. Ik heb het in het eerste uur niet gedaan, maar in het tweede uur gelukkig wel.
1: Jelle's jarige.
0: Ja, want ook vandaag is er weer iemand jarig. Het zal u niet verbazen misschien. Ja, het is echt waar. Sterker nog, het is een bekende naam. Alhoewel die, ja, ik denk het nummer zelf bekender is dan de artiest.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, ja. Barry Manilow, Jaromir, zegt het jou iets?
2: Mij zegt het eigenlijk vrij weinig.
0: Nee, Amerikaanse zanger, songwriter, pianist. Een van de grootste sterren uit, hoe moet je het zeggen, ja. Brave popnummers uit de jaren 70 en 80, zullen we maar zeggen. Hij is vandaag 83 geworden alweer.
2: Oeh.
0: Ja, serieus. Geboren als Barry Allen Pincus. Maar hij heeft zijn naam dus veranderd in Manilow. En dan namelijk de achternaam van zijn moeder aan. Ja, want hij had een tumultueuze relatie met zijn vader. Voordat hij beroemd wordt als zanger en liedjeschrijver, schreef hij reclamejingles.
2: Oh, leuk.
0: En het leuke is, miljoenen Amerikanen hoorden zijn werk dagelijks zonder te weten dat het van Barry Manilow is. Onder andere in Amerika deed hij de campagnes van Band-Aid, McDonald's en State Farm. Maar in ieder geval McDonald's is wel heel groot natuurlijk. En Band-Aid uiteraard ook. Zijn carrière kreeg een enorme impuls toen hij muziekdirecteur werd van Betty Midler. Ja, misschien ken je haar wel van een versie van Beast of Burden. Daar kijk mij aan alsof je water ziet branden. Nou, geloof me, het is echt waar. Hij begeleidde haar namelijk op de piano en produceerde haar eerste albums. Nou, zijn grote doorbraak solo kwam in 1974 met het nummer Mandy, zijn eerste nummer 1 hit in de VS. En daarna volgden meerdere klassiekers, I Write the Songs, Can't Smile Without You, Weekend in New England en uiteraard Copacabana.
2: Oeh.
0: Zeker. Ja, meer zeker. Hoewel critici hem soms wel wat sentimenteel vonden en een beetje zoetsappig, was hij enorm publieksfavoriet. Wereldwijd verkocht hij meer dan 85 miljoen platen. Dacht je daarvan? En hij bouwde later een succesvolle tweede carrière op in Las Vegas, waar hij jarenlang een vaste publiekstrekker was. Hij ging lekker optreden bij de casino's en lekker nog even een geldje gezellig binnenharken, zullen we maar zeggen. Ja, vooral gezelligheid deed hij het waarschijnlijk en niet om het geld, denk
2: precies.
0: Ik. Ja, inderdaad. Even kijken. Het mooie is, hij is vandaag dus 83 geworden. En ik heb nog een aantal leuke weetjes over de beste man. In 1978 stonden er namelijk liefst 5 van zijn albums tegelijk in de Amerikaanse bestsellerlijsten. Dat is echt, vooral voor een artiest die bij mij in ieder geval bekend is door 1 of 2 nummertjes. 5 albums, hallo. En er waren ook grote namen die bewonderaar van hem waren. Wat dacht je van Frank Sinatra?
2: Oh.
0: Serieus, ja, die was bewonderaar. En zei in de jaren 70 over hem, he's next. Nou, ik weet niet of hij echt in de voetsporen heeft getreden qua populariteit en zo, maar zeker weten. En Bob Dylan was bijvoorbeeld ook groot fan van Manilow's werk, bekende die later te zeggen. Ja, en uiteraard is het zijn grootste hit, die kent iedereen denk ik wel, Copacabana. Vooral als je op de Haarlemse kermis wel in bent geweest, daar wordt hij ook veelvuldig gedraaid, kan ik je melden. Een vrolijk klinkend nummer, maar het gaat eigenlijk over een heel tragisch verhaal. Over liefde, geweld en verloren dromen. Ja, meer. Dus schrik niet zo direct. Ondanks zijn wat brave imago werd hij dus door veel collega-muzikanten gezien als echt een uitzonderlijk goed arrangeur en melodieschrijver. Dus wat een beetje de mensen kennen is gewoon een beetje zoetsappige nummers. Maar eigenlijk werd hij door heel veel artiesten echt heel gerespecteerd vanwege zijn vaardigheden. Goed, we gaan er niet langer over omheen draaien. Copacabana, Barry Manilow, ja. Oh, kom al in de zomersfeer, heerlijk.

0: Radio hoor je misschien wat geluiden van de plaatselijke supermarkt hiernaast. Die zijn eventjes de inventaris aan het doen. Maar goed, dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Dames en heren, we gaan verder met het volgende item. Het is mijn nieuwe rubriekje wat ik vorige keer één keer heb gedaan. De Yacht Classic. Alleen ik denk dat ik het even anders moet gaan noemen binnenkort. Want het zijn dus het uitgangspunt is dat het geen classics zijn, maar...
1: Maar wel pareltjes.
0: Maar wel pareltjes, ja precies. De Yacht Rock parel misschien wel. Want het zijn onbekende nummers die toch heel erg lekker zijn. En die ik jullie even wil gaan mee gaan delen in ieder geval. Nou, voor Yacht Rock in ieder geval. Ik heb het vorige keer ook al uitgelegd, maar mocht je nu even voor het eerst luisteren. Wat wij Yacht Rock noemen, dat is eigenlijk een soort retro label. Wat we pas in de jaren 2000 hebben geplakt op een... bepaalde stroming muziek uit de jaren 70, jaren 80. Hele strak geproduceerde soft rock met een beetje R&B, jazz, soul invloeden, vloeiend. Lekker funky, goede baslijn erin of zo. Een beetje dat soort muziek. Denk aan Michael McDonald, de Doobie Brothers, Steely Dan. Nou ja, dat soort dingen. Ik denk dat je nu wel een idee hebt en anders heb je het zo direct wel tijdens het nummer. Want we gaan eens eventjes bespreken. Gene Dunlap. Ik kende hem zelf eigenlijk niet zo goed. Hij heeft pakweg 50.000 luisteraars op Spotify. Dat is niet heel veel.
1: Nee.
0: Voor een klein artiest wel. Maar hij is jaren 70, jaren 80. Hij heeft denk ik wel heel wat hits gemaakt. Hij komt uit Detroit en hij begon als drummer ooit. Onder andere in de wereld van de jazz. Nou ja, dan ga je vaker deze kant op natuurlijk. Hij werkte met verschillende goede gitaristen, bekende. En hij bouwde in de jaren 80, vooral begin jaren 80, een solo carrière op. Waar hij precies de grens opzocht tussen soul, jazz en ook toegankelijke muziek. Want het is ook voor de luisteraar die er niet dol op is. Jaromir, die zei mij trouwens even wat in. Ja, sorry, we zijn hier ondertussen voetbal... ik ben er geen voetbal aan het kijken, maar we zijn eventjes aan het concluderen. Wat is het? 2-1 voor Engeland.
1: Ja.
0: Wat een wedstrijd. Nou, ik heb voorspeld dat het 2-1 zou worden. Dat moeten ze even zo doorgaan. Maar goed, wij gaan ook even door. Ja, sorry.
1: Precies.
0: Het is wel een fantastische wedstrijd. Sorry.
1: Het is wel een goede wedstrijd.
0: Radio maar... 1 soms even onderbreken door de sportupdate. En dan gaan we weer verder.
1: De Yacht Rock parels is ook een goede. Dus,
0: Vind ik ook. We gaan weer verder. Het is allemaal... Ik moet je bekennen. Ik heb een dingetje uitgewerkt met heel veel jargon erin. Maar het komt erop neer in ieder geval. Was een drummer. Heeft een solo plaat gemaakt. Verder niet heel veel. Maar... Het is wel hele lekkere muziek. Echt wat wel echt in het vaatje past van Yacht Rock. Het nummer heet There's Talk. Wat ik zo direct ga draaien. Komt uit de periode waarin Dunlap zijn sound echt verfijnde. Hele strakke muziek. Lekkere groove erin met een hele goede baslijn. En keyboards, percussie. Lekker gezongen erbij. Ja. Wat moet ik nog meer zeggen? Laten we gewoon gaan luisteren. Misschien denk je van, oh, wat een heerlijk nummer. Die ga ik toevoegen aan mijn lijst. Dat is een klein beetje mijn bedoeling natuurlijk. Dat mensen muziek ontdekken. Want ik ontdek het zelf namelijk ook via Spotify. Goed, Gene Dunlap op 105. Talk. Nee, niet Talk. There's Talk.

0: Dit is NOS Langs de Lijn. Dames en heren, het staat 2-2 tussen Engeland en Kroatië. Ik denk dat iedereen ook de niet-voetbal is echt opgelicht.
1: Wat is dit
0: nou? Oh, we gaan even lekker muziek draaien. Nee.
2: Nee.
1: Eerst gaan we even praten.
0: We gaan eens eventjes het zomerse weer bespreken, dames en heren. Ja, Almir, de komende dagen wordt het lekker. Ja. Morgen wordt het namelijk 26 graden. Oh. Dat is heerlijk. Lekker. Maar ook niet volledige zon. Wel zon, maar ook wel bewolking erbij. Vrijdag maak je borst maar nat. Nou, dat kan 's ochtends, want 's ochtends gaat het regenen. Maar... Huh? Ja, leuke brug. Maar overdag, rond een uur of 3-4, 32 graden.
3: Oh. Volle zon.
0: Ja. Maar dan zaterdag wordt het weer 23 graden. Gek.
1: Oké.
0: Lekker. En dan loopt het toch weer op. Ja, we kunnen tot woensdag kijken, een week vooruit. Maar dinsdag en woensdag volgende week gaan we toch weer richting de 33 graden zelfs.
1: Oh man. Ja,
0: het wordt een warme week.
1: Wordt een warm weekje.
0: Ja, dus we gaan er gewoon het beste van maken. Hè. Dus zoek. Ik ga misschien vrijdag even het wet opzoeken. Kort. Want ik hoef niet de hele dag buiten te zijn met die verstikkende hitte. Maar goed. Het mooiste is, we zijn er volgende week gewoon weer, Jaromir. Misschien ben jij er wel weer bij, we weten van wie er allemaal bij is. We gaan in ieder geval weer een mooie show van maken. Ja, nou, bedankt voor het luisteren, dames en heren. Voor vanavond, volgende week dus weer. Morgen 105 sessions presenteer ik ook tussen 7 en 9. Dan hebben we Pampel te gast. Oftewel Jesse Pampel, die heeft meegedaan aan de Rob Act Awards. Hele leuke muziek, al zeg ik het zelf. Dus tune vooral in en zo niet, dan zie ik je graag volgende week weer. Ik heb nog lekkere muziek van Fisher Z.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: dust, all that I adore.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: 105. Het is middernacht.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: De muziek.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt